0: koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best wel goed voor lokale radio.
0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaustoverlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: altijd bij jou in de buurt.
1: And I just put my drink down.
2: Milan, darling, Milan.

0: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.
1: That's weird. This song called Another 45 Miles to Go.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet en wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: don't mind. Mwah.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Jazz. Met Kees Rechter.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

aan. Dat is me dan weer tot de klok. Dat gaat lekker. Tot de klok van 2 uur het programma Lekker Hollands hier bij Radio Haalsmeer. En ja, de komende 2 uur zitten we natuurlijk weer helemaal vol met Nederlandstalige muziek. Dus hou je daarvan? Gewoon lekker blijven luisteren, zou ik zeggen natuurlijk. Ja, en, ook heb ik weer 4 interviews. En de eerste zit al helemaal klaar. En daar gaan we natuurlijk straks alles aan vragen. Nou ja, vooral natuurlijk over zijn nieuwe single. Want die hebt hij weer gemaakt. Het is een. En wie het is, ja, dan moet je gewoon even lekker blijven luisteren. Dan weet je dat vanzelf. Straks, of tenminste, we gaan nog eventjes 1 plaatje draaien voordat we naar het eerste interview gaan. En die ene plaat, die is van Frans Duits. Hier is hij met zijn nieuwe nummer. De kater duurt maar even. Moet een nieuwe bril denken.

0: Dat was natuurlijk Frans-Duits.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En ik ga even kijken wat de camera's doen. De camera's doen het sowieso wel. Alleen heb je het even niet. Maar goed, het komt allemaal helemaal goed op een gegeven moment. Ja, het is tijd geworden voor mijn eerste gast, voor mijn eerste interview. En ja, die heb ik met niemand minder dan Adi Rauwbos. Een hele goede middag is het eigenlijk.
3: Ja, een hele goede middag.
0: Even kijken of jij ook in beeld bent. Ja, ik ben... Je moet alleen even... Oh ja, ja, ja. Zo ben je goed in beeld. Een beetje opzij misschien en dan gaat het helemaal goed komen. Ja, of de andere kant opzij.
3: De andere kant.
0: Want hier zit... Deze camera is het. Ja.
3: Doen we het zo.
0: Precies, zo ben je beter in beeld. Kijk. Dat is nog beter, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja. Arie.
3: Ja?
0: Hoe is het ermee?
3: Ja, heel erg goed.
0: Dat is natuurlijk altijd de eerste vraag. Maar, ja. Maar een beetje veel optredens? Heb je het een beetje druk de laatste tijd?
3: Ik heb het redelijk druk, ja. Ja? Ik mag niet klagen.
0: Oh.
3: Nee.
0: En het gaat van links naar rechts en van voor naar achter. Ik bedoel, van allerlei soorten feestjes heb jij.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Zelfs, heb jij zelfs bruiloft ook?
3: Ik heb wel eens een bruiloft, ja, heel af en toe. Ja, vind ik wel heel
0: dat
3: leuk om
0: dan,
3: te doen trouwens.
0: Ja, toch? Dat soort dingen zijn volgens mij wel echt leuk om te doen. Want het is natuurlijk de dag van hun leven, van dat bruidspaar natuurlijk.
3: Ja,
0: in principe doe je dat maar één keer. Nou ja, er zijn erbij natuurlijk meerdere keren. Maar het is sowieso iets wat iemand of wat twee mensen één keer in hun leven doen. Ja. En dan wil je het ook goed doen natuurlijk. Dus ik denk dat bij jou dan ook wel... Heb jij ook nog niet zoiets van... Nou ja, de lat ligt wel lekker hoog. Ik moet het wel goed doen.
3: Nee, eigenlijk niet moet ik zeggen. Want ik mag het gewoon heel erg graag doen. En ik doe altijd mijn best. Of ik nou voor twee personen moet optreden. Of voor een hele volle zaal. En we proberen er gewoon altijd een feestje van te maken. En af en toe een snik en een tranen tussendoor te gooien.
0: Dat moet kunnen, ja precies. En sowieso bij een bruiloft natuurlijk. Ja toch?
3: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, want ja, en ik denk dat ook de enige feestjes zijn waarbij je dat kan doen. Hè? Want je bedoelt dan een ballad.
3: Of het levenslied natuurlijk. En ik moet zeggen van het levenslied zing ik overal.
0: Ja.
3: Ja, ja. In een kroeg, maakt niet uit. Pak een nummer van Hazes.
0: Ja.
3: Iedereen zingt mee. Ja, dus dat is gewoon geweldig. Ja.
0: Welk plaatje moet altijd in jouw set zitten? Welk zeg je weer? Ja, maar als ik deze niet doe, dan is mijn optreden niet compleet.
3: Dat is een hele moeilijke. Oh. Nou ja, ik gooi er sowieso altijd een van Hazes in, maar dat is niet altijd dezelfde.
0: Oké.
3: Ik moet wel zeggen dat het heel vaak Zij gelooft in mij is.
0: Oh.
3: Ja.
0: Oké, en dat is de reden van?
3: Vroeger zong ik hem altijd voor mijn lieftallige vrouw.
0: Ja, ja.
3: Alleen mijn lieftallige vrouw heeft nou een eigen nummer. Mijn vorige single was speciaal voor haar geschreven.
0: Ja,
3: dus zij gelooft in mij, hoef ik niet meer speciaal voor mijn vrouw te zingen. Maar dat is echt wel een van mijn lievelingsnummers. Dus die zit er wel heel vaak in. Ja, absoluut. Ja,
0: ja. Ja. Die moet... Ja, leuk is dat. Hè? Er komen van allerlei... of van elke artiest komt weer wat anders uit. Dat is wel echt grappig. Zit de musicaliteit trouwens ook een beetje in de familie? Of heb je dat echt helemaal van jezelf, Arie?
3: Mijn vader heeft altijd in een mannenkoor gezongen. Dus die is wel redelijk muzikaal. Maar van de rest eigenlijk niet echt. Nee.
0: Oh,

0: van hun leven dan maar goed is, dan is het, dan zal het ook fijn zijn. Maar,
1: ja, nee, ja. Dat is ook zo. Dat is waar, dat is waar. Dat is, maar ja, het is toch gek. Het is, want muziek doet toch heel veel met je, toch? In principe.
0: Ja, ja, zeker. Als ik een beetje down ben of wat, dan als je dan eventjes een half uurtje lekker gaat zingen.
1: Ja.
0: En ik knap ervan op. Dus,
1: ja, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Bijvoorbeeld oefenen thuis? Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, dat doe ik heel veel. Ik heb mijn eigen studio boven.
1: Oh, oké. Okay. Kijk. Oh,
0: dus ja, dus we zingen nogal wat af.
1: Ja, precies. Okay,
0: al moet ik wel zeggen, in de zomer iets minder natuurlijk. Het is dan boven ook wel heel erg warm. En
1: ja,
0: ja goed, zomers kun je lekker buiten bezig. Dus dan zijn we meer buiten bezig. Maar het wordt nou weer wat minder. Het wordt weer eerder donker. En ja, dan zal ik toch weer vaker in mijn studiootje zitten.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja? Dat denk ik ook wel, ja. Ja. Hey Arie, we gaan eventjes een plaatje tussendoor doen. En dan gaan we het straks natuurlijk helemaal hebben over jouw nieuwe plaat.
0: Ja.
1: Maar de volgende plaat, dan zei je gelijk van ja, ik heb wel een favoriete plaat. Maar dat is dan de favoriete plaat van mijn vrouw.
0: Ja.
1: En omdat het de favoriete plaat van je vrouw is, is het ook gelijk de favoriete plaat van jou?
0: Ja, ik ga altijd een beetje met hem mee. Hè?
1: Oh, ja, precies. Nou ja, ik zou zeggen, kondig jij maar. Dat is wel leuk.
0: Ja, ik weet dat Rutger van Barneveld is.
1: Oh ja, Zoele Zomernachten.
0: Zoele Zomernachten. Ja, precies die.
1: Is goed, gaan we daar even naar luisteren.
0: Ja.
1: En dan zijn we straks terug met natuurlijk het helemaal weten hoe het allemaal is gegaan met jouw nieuwe single.
0: Hey.
1: Rutger van Barneveld.

0: Rutger van Barneveld. En dit was Zwoele Zomernachten. Nou, de Zwoele Zomernachten, Arie, die zijn eigenlijk wel een beetje voorbij eigenlijk, hè, op dit moment, denk ik.
1: Ja, het is nou gelukkig nog wel mooi weer. Maar ja, de Zwoele Zomernachten zijn wel voorbij.

0: Verdachten die zijn gelukkig. Nou ja, gelukkig. Ja, aan de ene kant is het lekker. Of, nou ja, lekker. Ja, ik weet niet. Hoe zeg je dat? Ja, het is natuurlijk. Zomer is altijd natuurlijk leuk en lekker. Maar eigenlijk wil je in de nacht wil je gewoon rust. Ook geen warmte.
1: Ja, ik heb er niet zoveel last van, moet ik eerlijk wezen. Oh. En ik moet ook eerlijk zeggen van. Ik kijk nu alweer uit naar volgend jaar, naar de zomer.
0: Nu alweer.
1: Ja, mijn nagaan. Ja.
0: jij bent echt een zomermens.
1: Ik ben een echt zomermens, ja, absoluut. Ik hou niet van kou.
0: Nee. Nou ja, dan mag je eigenlijk wel bergen straks. Want ik denk dat het best wel een strenge winter gaat worden.
1: Ja, ik geloof er niks van.
0: Nee, denk je niet?
1: Nee.
0: Nee, want de opwarming van de aarde die gaat wel redelijk snel, hè? Ja, als je nu al ziet dat het nu nog steeds mooi weer is. Ja. Nog steeds rond de 20 graden.
1: Ja, lekker. Heerlijk. Ja. Hou zo.
0: Ja. Maar dat gaat allemaal heel snel. Dus ik denk dat er toch wel een klein beetje winter in moet, hoor.
1: Nou ja, ergens zo rond in december, een beetje eind december. Hè, zo met de kerst. En dan een keer een paar dagen wat sneeuw en wat kou. Ja. Nou, en daarna gauw weer terug.
0: Ik zou trouwens een witte kerst zou ik echt wel een keer leuk vinden trouwens.
1: Ja, dat is ook. Dat vind ik wel heel erg.
0: Jawel, ja, toch? Ja. Dat je dan eerste kerstdag 's morgens de gordijnen opendoet en een witte wereld ziet.
1: Eigenlijk is het nog mooier als je dan de gordijnen opendoet en dat je alleen maar wit ziet voor je raam. Dat het zoveel gesneeuwd heeft dat je gewoon. Kijk. Dan kun je zeggen van er ligt een pak sneeuw.
0: Ja, dat moet dan wel een raam zijn die zeg maar een beetje schuin staat, denk ik. Of niet dan? Misschien of niet? Of...
1: Nee. Gewoon. Een metertje of twee sneeuw. Waarom niet? Ja.
0: Ja, wel gelijk een beetje overdreven natuurlijk. Hè,
1: ja, natuurlijk. Ik hou ervan.
0: En jij gelooft misschien wel in sprookjes.
1: Dat ook.
0: Dat ook. Ja, precies. Hey, natuurlijk. Dat gaat natuurlijk gebeuren af en toe. Dat moet je natuurlijk uitzetten, Dennis. even kijken. Arie.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk weer een nieuwe single gemaakt.
1: Jazeker.
0: En die heet Dat jij meer en meer verandert.
1: Ja.
0: Zo heet die.
1: Ja, zo heet die. Ja.
0: Vertel, hoe is deze tot stand gekomen natuurlijk?
1: Nou, het zal je misschien verbazen, maar dat nummer is al geschreven in de jaren 80, 90.
0: Oké.
1: Okay. Toen leefde Hazes nog. En toen schreef Henny Thijssen, want die heeft hem geschreven. In die tijd heeft Henny Thijssen hem dus geschreven.
0: Ja, ja.
1: En die is eigenlijk op de plank komen te liggen.
0: Oh.
1: En daar is nooit wat mee gedaan. En eigenlijk kwam hij hem in het voorjaar, afgelopen voorjaar, kwam hij hem weer tegen. En hij had hem geluisterd en hij had zoiets van, hey, maar dat is wel een nummer voor Arie. Dus hij belde mij. Hij zegt van, moet je luisteren. Hij zegt, ik heb nou een leuk nummertje. Dat is echt iets voor jou. Dus hij zegt, ik stuur hem je wel even op. Hij zegt, dan moet je maar even luisteren en dan moet je maar zeggen wat je ervan vindt. En goed, ik had hem geluisterd en ik had gelijk zoiets van, dat past wel in mijn straatje.
0: Ja. Hij was dus in één keer goed. Toen je zeg maar de demo binnenkreeg, had je zoiets van, dat is hem.
1: Op zich wel. Het enige wat we wel hebben gedaan is de muziek vernieuwd.
0: Okay,
1: hij was natuurlijk al in de jaren 80, 90. Ja, en dat is een beetje de klanken die beetje verouderd zijn.
0: Precies, die willen we niet meer horen.
1: Nee, dus hij heeft er is nieuwe muziek onder gekomen. Wel dezelfde melodielijn, maar wel andere instrumenten ook en zo. En ik moet zeggen, ik vind het zelf een fantastisch nummer geworden. Ja, absoluut. Ja, ik ben gek op het levenslied. En het is echt een levensliednummer.
0: Ja.
1: Dat is ook iets wat ik het liefste zing. Daar kan je ook heel veel je gevoel in kwijt. En ik vind muziek en gevoel, ik vind dat hoort een beetje bij elkaar.
0: Is hoort bij elkaar, ja, precies. Dat is eigenlijk één. Ja. En hoe reageren de mensen, het publiek? Die zijn natuurlijk het belangrijkste daarvoor. Hoe reageren ze erop?
1: Eigenlijk
0: wordt er al een beetje meegezongen ook?
1: Op zich ook wel. Het is natuurlijk. Hè, mensen moeten altijd zo'n nummer een paar keer horen.
0: Ja sowieso.
1: Gisteravond bijvoorbeeld was ik bij het verjaardagsfeestje van Perry Zuidam.
0: Oké. Okay. Oh,
1: en daar hadden we een optreden staan. En Ja, goed, dan doe je dus veel lekker feestnummers. En ja, goed, mijn nieuwe single moet er dan natuurlijk wel een keer tussendoor. Precies. Dus die doe je er dan tussendoor. En dan heb je toch wel dat de mensen eerst even kijken van... Hé, wat gebeurt er nu?
0: Wat is dit nou?
1: Want het is veel anders natuurlijk. Ja. En, maar goed, ik had ook twee Hazesnummers gedaan. En die zingen ze ook uit volle borst mee. En goed, ze moeten eerst even luisteren. Maar het is niet zo'n heel moeilijk refreintje wat erin zit. Dus het gaat wel vrij vlot dat de mensen toch wel lekker mee gaan doen.
0: Oké. Ja, precies. Ja, vaak is het de eerste refreintje. Ja, dat moeten ze even... Oh ja, dit is een nieuwe. Moet even luisteren. Maar dan is het het tweede refreintje. Of ja, toch? Het tweede refreintje. Oh ja, refreintje. Ja.
1: Refrein.
0: Dan kennen ze me ineens. Denken ze, ja. Hey, oh ja. Als het natuurlijk een makkelijke tekst is.
1: Het moet een beetje rijmen. Als je twee woorden zegt, moet je eigenlijk de rest van de zin af kunnen maken. Ja. Zo'n beetje. Dan is het een makkelijk nummer.
0: Precies. Ja. Als mensen het zelf af kunnen maken, zeg maar. Ja. Ja. Zonder te weten... Dat ze weten wat... Ja, of dat ze hem kennen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is helemaal top natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, leuk. Ja, dus dat is helemaal verfrist in de stijl van Ari Rauwers natuurlijk, toch?
1: Ja.
0: Eigenlijk, dus zit jouw het is jouw stijl ook helemaal geworden eigenlijk, toch?
1: Ja.
0: Eigenlijk wel, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, je hebt er ook weer een leuke clip bij gemaakt.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En waar is die gemaakt?
1: In Woudrichem.
0: Oh.
1: En ik weet niet of de mensen dat kennen, maar er was altijd een serie.
0: Ja.
1: Dr. Tinus.
0: Ja. Ja.
1: Ja. En nou ja, goed, dat was dus in Woudrichem. Die is daar opgenomen. En wij hebben hetzelfde opgenomen. En wij hebben ook hetzelfde café als het stamcafé van Dr. Tinus.
0: Wauw.
1: Dus dat vonden we wel heel erg leuk.
0: Dat is leuk. Ja, ja, precies.
1: Ja, absoluut.
0: Was het jouw idee ook? En jij had zoiets van, hier moeten we doen en hier moeten we het ook gaan filmen.
1: Ik was bij Jaap van Dieden. Die heeft de videoclip gemaakt. En om een beetje te overleggen van, nou, wat gaan we doen?
0: Ja.
1: En toen was het eerst van, ja, zullen we Amsterdam pakken?
0: Ja.
1: Aan de ene kant, ik vind Amsterdam best wel leuk. Maar het is daar wel altijd heel druk. En,
0: ik had zoiets van,
1: ik weet niet of dat echt super makkelijk werken is. En mijn vrouw en ik die zijn al wel een paar keer in Woudrichem geweest. En ja, we wisten gewoon dat echt een heel mooi dorpje is.
0: Ja.
1: Stadje, dorpje.
0: Ja.
1: En we hadden zoiets van, we gaan daar eens even kijken.
0: Ja.
1: En we hadden echt zoiets van, ja, dit moet het worden.
0: Ja, ja, fantastisch.
1: Heel leuk,
0: ja. Nee. Ja, dat is ook heel belangrijk. Het beeld van een clip. Moet ook goed zijn. Moet ook naar jouw zin zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Want jij moet er toch mee werken. Hoe zeg je dat? Jij zit toch zelf in de clip?
1: Ja, toevallig. Daarom. Ja, heel toevallig wel. Het gebeurt
0: heel soms ook nog wel eens dat een artiest niet in de clip wil. Dat ze gewoon beelden nemen. Maar jij zit natuurlijk wel in de clip, dus het moet goed zijn.
1: Het is een echt verhaal. Het is het verhaal. Hè, wat ik zing is eigenlijk...
0: Maak je het verhaal?
1: Op de clip is clip geworden.
0: Oké. Wauw, fantastisch. Ja. Goed. Ja, leuk. We gaan natuurlijk jouw platen draaien hier bij Radio Aalsmeer. En dus niet alleen draaien, maar we gaan je clip ook mee laten draaien.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Op onze tv-kanaal.
1: Ik zou zeggen, bekijk hem.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, voor de mensen die zitten te kijken via de tv-kanalen of misschien wel via de website. Die kunnen jouw clip gelijk zien en die weten gelijk hoe die ook gaat. Precies. Ari, voordat we dan jouw clip gaan draaien natuurlijk. Heb je nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog iets gebeuren?
1: Heb ik leuke toekomstplannen? Nou ja, in ieder geval voor van het jaar blijven we gewoon lekker doorgaan zoals we nu doorgaan. Ik heb van het jaar twee nummers gemaakt. Normaal gesproken doe ik er één per jaar. Dus ik heb al gezegd van dat zal waarschijnlijk volgend jaar ergens na de zomer worden. Misschien dat we dan weer een nieuwe maken. Dus dat is in ieder geval een toekomstplan. Nou ja, een toekomstplan is in zoverre... het klinkt misschien raar. Maar wat ik nou echt in de toekomst ooit wel zou willen doen.
0: Ik denk niet dat het
1: gebeurt, maar je weet het natuurlijk nooit. Is een keer op het podium te staan bij de concerten van Hazes.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ja, Hazes Junior dan?
1: Nee, de oude Hazes.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja,
0: dat kan niet.
1: Jawel, dat kan. Ja, nou ja, goed. Hazes zingt, zeg maar. De concerten die nou gegeven worden.
0: Nou, je hebt natuurlijk wel, ze kunnen heel veel hè, met techniek. Ze kunnen wel een soort hologram.
1: Dus dat je
0: samen met hem staat. Ja, dat zou kunnen. Ja. Of ze hebben ook wel eens, dat is een programma geweest van Nick en Simon. Hoe heet dat ook weer? Onmogelijke duet of zo heet dat geloof ik. En dan kon je dus met iemand, zelfs iemand die overleden is, kon je in die clip, en dat is net of jij dus ook naast hem stond. Dat is echt hoe ze dat doen.
1: Ja, was leuk.
0: Fantastisch. Ja. Maar dat zou ook nog kunnen. Dus het is niet helemaal onmogelijk, maar het zou kunnen.
1: Ja.
0: Maar je kent wel met Junior, die is er.
1: Ja, die is er zeker. Ja,
0: die is goed aanwezig nog.
1: Ja, die doet goed.
0: Ja. Ja. Maar dat daar je wil niet naast hem staan.
1: Altijd. Oh. Tuurlijk wel. Ja, zeker wel hoor. Ja.
0: Ja. Oké. Super. Hey, waar kunnen mensen jou allemaal blijven volgen? Want dat is ook misschien wel even belangrijker natuurlijk.
1: Nou ja, eigenlijk op alle socials. Hè, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Noem eigenlijk maar op. Tik mijn naam in, Arie Goudbos. En ja, je komt me overal tegen. Voor boekingen en andere dingen. Kun je gewoon op mijn Facebook pagina terecht.
0: Okay.
1: Daar staat mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. En daar kun je contact opnemen. En dan krijg je altijd mij.
0: Helemaal super. Dat is helemaal een eer voor de mensen natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey Arie, hij staat helemaal voor je klaar. En bij deze mag je hem ook zelf aankondigen, zo zeggen. Ga je gang.
1: Nou, ik, Arie Rauwers, ben natuurlijk super blij dat ik hier op Radio Aalsmeer gedraaid ga worden. En mijn nummer heet natuurlijk Dat jij meer en meer verandert.
0: Oké. Hey, ik zou zeggen, bedankt. Gaat hij nog doen? Gaat hij het wel doen? Gaat hij het nu? Hallo? Of moet ik wel goed drukken natuurlijk? Ik moet wel goed. Ja, dat is een. Ja, nu gaat hij goed. Hey, bedankt voor je komst en tot de volgende keer. Tot je volgende single.
1: Dankjewel.
0: Jo.

hoorde ik al Hans en de wind. En de volgende is van Hans de Boy. Een vrouw zoals jij. We maar even in de jaren 80. Straks het interview met gewoon Jan. Jij.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview wat ik ga doen is samen met gewoon Jan. Een hele goede middag.
3: Hele goede middag.
2: Even kijken.
3: Deze middag.
2: Ja, precies. We zien je beeld helemaal goed. Ja. Hoe is het ermee? Want je bent op weg. Je zit in de auto. En je bent op weg naar een optreden of gewoon even gezellig en verder zijn?
3: Nee, in dit geval moet ik een piano ophalen. Het is wel een muzikale actie die ik uit ga voeren. Maar niet voor mezelf, maar voor mijn dochter.
2: Oké. Want zelf kan je niet een piano dan spelen? Of,
3: Nee, helaas kan ik geen instrumenten spelen.
2: Dat kan wel,
3: maar dan klinkt het nergens naar.
2: Het is altijd wel fijn hè, als je dat wel zou kunnen. Altijd. Want kijk maar bijvoorbeeld naar een Jan Smit. Die als hij iets speelt, heeft ook gelijk een melodie. het is wel heel apart. Dus,
3: het is wel gaaf hoor.
2: Ja, toch? Ja, zeker. Ja, daarom. Ja. Maar hoe is het voor de rest mee? Heb je een beetje druk de laatste tijd? Lekker veel optredens?
3: Ja, zeker. Ik ben nog een beetje hees van gisteren. Gisteravond had ik een redelijk lang optreden van 3 uur avondvullend, zeg maar, was het.
2: Ja, ja.
3: En er werd veel gerookt. Dat slaat wel op je keel.
2: Ja, precies. Ze hadden daar geen rookbeleid, dus dat je daar niet mocht roken?
3: Nee.
2: Ach, dat
3: nee,
2: is...
3: Nee, misschien volgens mij altijd het beleid dat je verplicht moest roken, zo leek het.
2: Zo leek het gewoon. Dus bijna iedereen rookte daar, zeg maar. Ja,
3: ja klopt. Schrikkelijk. Dus ik merk het wel aan mijn keel, maar...
2: Dat kan ik me voorstellen, ja. Ja, en je kleding natuurlijk. Je kleding ruikt er ook al naar, denk ik.
3: Ja, alles is klaar.
2: Verschrikkelijk. Ja, net zoals dat wel eens bij een feestje, dat heb ik ook wel eens een keer... Dat er zo'n vuurkorf staat.
3: Ja, klopt, ja. Idem dito.
2: Vaak met die buitenevenementjes natuurlijk heb je dat. En dat je dan, dat je dan ook helemaal ruikt naar het vuur.
3: Ja, klopt, ja.
2: Het is verschrikkelijk. Maar ja, goed, je doet er niks aan. Dat is, maar hopen dat het weer een beetje goed komt. Want ja, ik denk dat je volgend weekend weer druk hebt, denk ik, of niet?
3: Ja, volgend weekend heb ik er 2 staan.
2: Ja.
3: Ik moet zeggen, het trekt best wel aan. Het heeft even geduurd.
2: Okay.
3: Maar ja, ik zie nu steeds meer boekingen komen. Gezellige feestjes.
2: Leuk.
3: Ja, en steeds van feestje naar feestje. Zo gaat dat vaak. Hè, als het echt leuk is.
2: Ja.
3: Nou ja. Dan 1-1 heel snel 2.
2: Ja, precies. Nou ja, maar dat is ook leuk. Hè. Dat is ook leuk. Dat je dus bij een feestje bedoelt dat er bij een feestje mensen zeggen van... Maar dat is leuk. Ik wil deze artiest ook op mijn feestje hebben.
3: Precies. Doe me even je kaartje of je Facebook of TikTok. En dan stuur ik je even een berichtje. En dan er hoeft er steeds maar eentje bij te zitten die weer een keer een feestje geeft. En dan zo langzaam krijg je toch een sneeuwbaleffect.
2: Ja, toch? Ja, daarom.
3: Ja.
2: Want hoe lang ben jij nu op dit moment bezig, Jan?
3: Nou, 2 jaar geleden viel voor mij het muzikale kwartje, om maar even zo te zeggen. Toen ben ik echt begonnen, althans met schrijven en met mijn eerste nummers zelf maken. Maar ik zou nu zeggen dat ik sinds een jaar wel echt wel ook actiever ben met optreden en dergelijke. Ik heb best wel een lange aanloop gehad, maar ik zit vol in de zangles in de studio met nummers opnemen, ook met de grote producenten, even zo gezegd, de producers bedoel ik.
2: Ja, precies. Ja, wauw. Mooi toch? Superleuk. Maar ja, je bent nu ook weer bezig met een nieuwe plaat. Die heet Doe Het. En vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
3: Nou, ik heb hem... ik zag vorig jaar een keertje dat de producers waar ik de plaat mee heb gemaakt... Die hadden bij een ondernemersavond in Groningen... Want studio zit in Stadskanaal bij Groningen.
2: Ja.
3: Deden ze uit de doeken, zeg maar, de successen van onder andere het nummer van Yves Berends, hè, Terug in de Tijd. Dat was destijds de grootste hit.
2: Ja.
3: Nog steeds een van de grootste hits ooit, volgens mij. Over de 100 miljoen streams. En zij zijn dus de producer daarvan. Dus ik dacht, ik ga daarheen, dan kan ik ze ontmoeten en een praatje maken. En dat hebben we ook gedaan. Dat was echt superleuk. En ik heb ze ook mijn muziek laten horen. En toen hebben we afgesproken om een keer bij elkaar te komen. Om te kijken of daar... of de potentie zit om samen te werken. En dat was het geval. Dus we hebben uiteindelijk samen een nummer gemaakt. Dat is Do It.
2: Ja, ja.
3: Ik heb 2 weken geleden weer een nieuwe plaat met ze opgenomen ook. Dus dat
2: is
3: wel gaaf.
2: Ja, en is het dan ook de intentie om te kijken dat je bij deze producer bent gegaan? Om te kijken of dit een beetje dezelfde kracht hebt als het nummer van Yves Berends? Of heb je gewoon zoiets van, het zijn gewoon hele goeie?
3: Ja, het zijn gewoon hele goeie. Kijk, en uiteraard, maar dat is elke artiest, elke zanger en zangeres, die wil natuurlijk een dergelijk nummer maken.
2: Ja, precies.
3: Ja, dat is logisch. Grappig, ik krijg nu op de app trouwens, hadden we het net over.
2: Ja.
3: Van dat feestje van gisteren krijg ik nu letterlijk een nieuwe boeking binnen.
2: Kijk,
3: was er gisteren en die wil dan hetzelfde feest hebben. Dus dat is wel leuk.
2: Kijk.
3: Zo gaat dat dan.
2: Ja, toch?
3: Ja, zeker. Maar iedereen wil zo'n nummer hebben. Hè? Maar ja, dat is, er komen volgens mij dagelijks 10.000 nummers uit of zo.
2: Dat is veel. Niet normaal, hè?
3: Ja, nee. Maar dat is wel een reden waardoor ik zeg, weet je... als ik dan ga, dan wil ik het wel goed aanpakken met de juiste producers... Ja. Om in ieder geval die kansen zeg maar te vergroten. Zij zijn gepokt en gemazeld en weten de wegen wel te bewandelen.
2: Ja, precies.
3: Ik kan graag met ze mee.
2: Ja, toch? Ja. Wow. Ja, er zit ook natuurlijk een clip bij. Die gaan we straks draaien. Ook hier bij Radio Alphen.
3: Ja, leuk.
2: Waar is die clip gemaakt? Dat is misschien ook wel even leuk om te vertellen.
3: Ja, die clip is... ik woon in Arnhem. In het centrum ook. En hij is gemaakt in... ik zou wel zeggen mijn stamkroeg eigenlijk. Dat is Bloopers in Arnhem.
2: Ja.
3: En daar ging en ga ik regelmatig nog naar Hollandse avonden. Dus in Arnhem eigenlijk een van de weinige kroegen. Terwijl Arnhem toch best wel een uitgaansstad is. Waar echt Nederlandse muziek wordt gedraaid. En ook live zeg maar. Soms ook wel ergens anders. Maar meestal daar. Ja, en wat ik zeg, mijn maat werkt daar, die is daar de manager. Dus ik dacht, dat ga ik gewoon daar opnemen natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk. Ja, toch?
3: Dat is wel leuk.
2: Kom er
3: naartoe lopen.
2: Precies. 1 en 1 is 2, zeggen ze meestal, hè?
3: Ja,
2: toch?
3: meestal wel.
2: Ja. Want zeker. Dan heb je ook niet die heisa dat je moet betalen voor die locatie of weet ik veel wat.
3: Nee,
2: dat is
3: precies.
2: Gewoon lekker makkelijk allemaal. Dat is veel beter. Veel. Hey, voordat we natuurlijk deze plaat gaan draaien. En niet alleen gaan draaien. We gaan ook de clip mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Dat gaan we zo ook doen. Nog even, gaat er al iets leuks gebeuren? Zijn er nog leuke toekomstplannen?
3: Ja, zeker. Ik heb, wat ik zei, 2 weken geleden heb ik een nieuwe plaat opgenomen. Al met dezelfde mannen, Vredeveld en Russian.
2: Ja.
3: Die gaat eind van het jaar komen. Dat nummer.
2: Ja.
3: Maar als tussendoortje zou ik haast willen zeggen, komt er volgende week vrijdag alweer een nieuw nummer uit ook.
2: Oeh, kijk, zo.
3: Ja.
2: Je gaat snel achter elkaar, toch?
3: De stoomtrein is aardig ingezet en ik heb nog zoveel nummers op de plank liggen.
2: Oké.
3: Het moet mezelf enorm remmen en er wordt ook wel eens gezegd, Jan, je gaat te snel en dat kan eigenlijk niet. Maar ik moet wel dan.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, goed, het is ook niet allemaal goedkoop natuurlijk. Ik bedoel, het is, als je het goed wil doen, ben je natuurlijk wel best wel een hoop geld.
3: Ja, klopt. Ja, het is wel echt, het is een investering.
2: Ja,
3: maar ik zie het ook, het is een investering voor de lange termijn. Maar het is bovenal een investering in mijn eigen plezier.
2: Ja, dat is waar.
3: Ja, en dat vind ik ook veel waard. Ik rook niet, dat scheelt al heel veel.
2: Precies. Want daar gaat ook een heel hoop geld er zitten. En er zijn zelfs mensen die gaan voor sigaretten te kopen, reizen naar het buitenland. Maar dan ben je toch ook, ja precies, maar dan ben je toch eigenlijk ook een hoop geld kwijt voor benzine weer. Dus ik weet het niet,
3: met de huidige benzine helemaal weer. Dus
2: daarom. Dus mensen zijn helemaal gek. Ja, het is altijd wat, precies. Ja. Hey, Jan, ik denk dat het eigenlijk gewoon de hoogste tijd is geworden om je jouw platen lucht in te gooien hier bij Radio Alphen.
3: Ik zou zeggen, doe het.
2: Ja, toch? Ja, doe het. Zo heet hij ook natuurlijk. Hey, voordat we dat gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen? En misschien jouw boeken natuurlijk ook.
3: Ja, dat kan uiteraard op socials. TikTok, Instagram, Facebook. Als je daar @gewoonjan.me, me is M-E. Daar vind je me. Op TikTok ben ik regelmatig, ik denk 2-3 keer in de week live aan het zingen. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Als mensen een beetje een voorproefje willen hebben, ben ik regelmatig rond een uur of 7-8 ben ik live aan het zingen. En via de website www.gewoonjan.me. Ja, dan kun je me ook even een berichtje sturen. Komt altijd goed.
2: Kijk. Helemaal super. Helemaal top.
3: Ja.
2: Nou ja, hij staat helemaal voor je klaar. En je mag hem zelf ook aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
3: Nou, top. Dank jullie wel, mensen, op deze mooie zondagmiddag. Geniet van mijn nieuwe single. Doe het.
2: Oké. Hey, bedankt. En ik zou zeggen, tot je volgende single, hè?
3: Yes, dankjewel.
2: Hoi.
3: Goeie uitzending nog.
2: Joe, hoi.

dat was de nieuwste van onze gewoon Jan. En dit was Do It. Ja, en dan is het gewoon tijd geworden. Bijna weer tijd geworden voor het nieuws. En alles eromheen van 1 uur. Maar daarna zijn we gewoon weer bij je terug. Met natuurlijk het tweede uurtje van Lekker Holland hier bij Radio Aalsmeer. En in het tweede uurtje heb ik ook weer 2 interviews. Als het goed is, is de eerste onderweg. Hij is er nog niet. Maar daar gaan we natuurlijk alles aan doen om dat wel voor elkaar te krijgen. En anders gaat dat gewoon via telefonisch gebeuren. Dat komt ook misschien anders wel. Ook wel goed natuurlijk. Oké, tijd geworden voor het nieuws en het weer. En dan zijn we aan de andere kant van 1 uur gewoon weer bij je terug. Dus ik zou zeggen, blijf erbij.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

dat is hem dan hoor. Ja, het tweede uurtje van Lekker Hollands hier bij Radio Alsmeer. Op deze 4 oktober 2026 alweer. Ja, nou, ik zeg het elke keer weer, maar de tijd gaat ongelooflijk snel. Ja, ja. Voor je het weet is het dus kerst, waar we het net over hadden. En dat het ook, deze keer maar een keer echt gewoon een witte kerst mogen. Ja, precies. Dat zou wel heel mooi zijn. Oké, ook dit uurtje natuurlijk weer heel veel muziek. En nog twee interviews. De eerste die is of onderweg of we gaan hem straks gewoon via beeldbellen gewoon toch in de uitzending halen. Maar dat gaan we straks allemaal meemaken. Dat komt allemaal op een enige manier wel goed natuurlijk. Maar dat allemaal straks. Eerst nog even een leuk plaatje van Robert Leroy. Ja, en dat is wel een oudje van hem, maar hij blijft wel lekker. Hier is Laat mij maar gaan.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En volgende interview dat ik ga doen. Hij stond een beetje in de file, dus hij is ietsje later dan normaal. Maar ja, eigenlijk precies op tijd. Want de plaat die natuurlijk net was afgelopen, dat was de tweede plaat van het tweede uurtje. En eigenlijk is het gewoon perfect. Het is precies op tijd. Stefan Jansen, een hele goede middag.
3: Een hele goede middag. Brabants kwartiertje, zeggen wij altijd.
2: Oh, is dat het Brabants?
3: Nee, nou, normaal niet hoor. Ik stond echt in de file, want anders
2: ja,
3: dan...
2: Ja, precies. Ja. Nee. Nou, ze zeggen trouwens hier in Aalsmeer is het ook altijd een Aalsmeers kwartiertje.
3: Dus, dat is een leuke overeenkomst. Ja, dat is bij ons normaal ook altijd. Maar ik moet zeggen, normaal zorg ik altijd wel dat ik op tijd ben. Dus
2: precies. Ja. Nee, ik geloof je ook gelijk. Maar goed, hier kan je gewoon niks aan doen. Dit is gewoon een paar onoplettende mensen die denken van nou, hè,
3: helaas.
2: Ik moet ergens heel snel zijn. Maar iets te snel is dan krijg je dit.
3: Dus ja, hoeveel
2: staat er op elkaar? Drie.
3: Drie. Ja.
2: Drie. Verschrikkelijk.
3: Ja.
2: Ja, dan krijg
3: en volgens
2: je.
3: Mij ook een telefoontje in hand. Dus, tenminste, zal me niks verbazen.
2: Nee, ja, precies. Precies. Dat heb je natuurlijk niet gezien. Maar
3: nee,
2: jij
3: nee,
2: denkt
3: maar het zal me niks verbazen. Nee, ja, inderdaad.
2: Hey Steven, volgens mij is dat ook de allereerste keer dat je hier in de studio bent.
3: Ja, klopt.
2: En we willen natuurlijk eventjes wat meer van je weten ook natuurlijk. Zoals, hoe is het bij jou begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
3: Nou ja, ik vond het altijd wel leuk om in de spotlights te staan, laat ik zo maar zeggen. En ik was altijd gefascineerd van een microfoon.
2: Ja.
3: Totdat we een keer in Spanje op vakantie waren. En dat mijn oom op een gegeven moment zei, nou ben ik een keer klaar met allemaal gedoe. Nou ga ik maar een keer echt het podium op.
2: Ja,
3: en dat was een playback show. Maar ik dacht, ik ga niet playbacken. En toen ben ik live gaan zingen. En dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, zeg maar. Ook niet van de show, maar ik won hem ook.
2: Dus dat
3: was wel grappig dan. Het was best wel een grote show, grote theater en dergelijke. En toen dacht ik van, nou heb ik de smaak te pakken. Nu wil ik meer. En dan ga je op een gegeven moment ga je een beetje optreden. Dan gewoon op feestjes waar je nou uitgenodigd bent. En dan gaat het zo het balletje rollen. En dan ga je op een gegeven moment de studio in. Dan,
2: Ja. Hey, maar een playback show is natuurlijk playbacken. Dat is natuurlijk zonder zang.
3: Daarom ben ik ook live gaan zingen.
2: Daar ben je live gaan zingen. Ja. Maar wanneer hoorde je dan, of wanneer hoorde je de mensen dat jij ook echt een leuke stem had?
3: Dan op die verjaardagen. Dan, wat ik al zei, dan ben je gefascineerd door die microfoon. En dan zeg je van, laat mij eens even een nummertje zingen. Dan ga je voor de lol gewoon wat zingen. En dan komen op een gegeven moment mensen wel eens naar je toe van, daar zou ik echt iets mee gaan doen.
2: Dan moet je wel weer.
3: Ja, en in het begin denk je bij jezelf, dat zeg ik tegen iedereen. maar
2: precies.
3: Op een gegeven moment dan denk je, dan gaan we het maar toch maar eens een keer doen. Ja? En dan kom je er een beetje uit,
2: Ja, precies. En dan ga je verdere stappen ondernemen. Heb je nu ook eigen geluid, eigen geluidsmensen?
3: Ja, ik heb eigen geluid, alles zelf. Ik doe dat samen met een vriend. We hebben een drive-in shows, we hebben eigen geluid. Dus dat is allemaal, hebben we allemaal zelf, dus dat is wel fijn.
2: Oh, wauw. Dus je kan zelfs een disco neerzetten. Of een drijfveer is en een
3: klopt, dat doen we ook in combinatie
2: en een zanger precies.
3: En ik doe soms ook nog wel eens geluid van andere artiesten. Moet zeggen, dat is af en toe wel een beetje vervelend, want soms is het ook wel zo dat je dan eens ergens op een feestje bent en dan is het niet besproken je gaat zingen. Zing even, dan moet je zelf je eigen geluid gaan doen.
2: Ja.
3: En dat is af en toe best wel vervelend, maar dat komt altijd wel goed.
2: Oh, ja. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is wel een beetje gek. Ben je er misschien ook niet echt op gekleed misschien?
3: En dan heb je meestal zorg ik dat eigenlijk wel voor dat het wel een beetje goed is. Dus, maar dat maakt niet heel veel uit. Maar meestal gaat het eigenlijk altijd wel goed.
2: Maar dat is ook altijd... Dat is ook wel zo. Ja, zeker als je op plaatsen komt waar je vaak komt en waar je ook wel eens gezongen hebt.
3: Ja.
2: Ja, dan hebben de mensen zoiets van, je staat er wel eens leuk achter, maar...
3: Toen zelf ook maar eens even zingen. Ja, precies. Ja, dat gaat heel vaak zo.
2: Ja, hartstikke leuk toch? Maar dat is toch leuk om te horen. Het is echt super gaaf. Hey, wat is een beetje jouw repertoire? Wat moeten mensen een beetje aan denken?
3: Nou ja, eigenlijk ga ik van hot naar her. Ik vind feestmuziek leuk om te zingen, maar ook het volkslied. Echt de oude basis, de hazesnummers, echt leuk.
2: Ja, ja.
3: Dus bij mij kun je eigenlijk alle kanten op.
2: Oké.
3: Dus probeer ook steeds meer Engels te gaan zingen. Dan moet ik zeggen dat het wel een beetje in het begin... was wel echt... Ik wist eigenlijk nooit wat ik zong.
2: Okay,
3: maar nu qua ouder worden begin ik het meer te begrijpen en te doen. Dus dan vind ik het wel leuk om dat ook af en toe te zingen. Dus dan,
2: ja, precies. Je bent ook een beetje aan het leren.
3: Zeker. Engels ook,
2: leren. Dus dan, Engels ook een beetje leren.
3: Ja, en dat op de uitspraak. Dus dat...
2: Ja, dat is ook

0: pijnlijk.
1: Oh, en dan niet zo'n roffel, want het is ook altijd zo.
0: Hij
1: zweeft nog even door, om het zo te zeggen.
0: Dus dat vind ik eigenlijk wel het leukste eigenlijk om mee te stoppen.
1: Ja, en welke plaatjes zitten er allemaal in dan van de andere huizen?
0: Volgens mij zeg maar Niets Meer, Een Beetje Verliefd en Een Vriend. Dus eigenlijk ook niet echt de allerbekendste, maar ik vind ze wel heel lekker om te zingen.
1: Ja,
0: dus
1: dat en zeker, zeker. Nou ja, zeker met die laatste ook.
0: De vriend is het laatste nummer in de medley. Dus dan is het ook wat leuk. Dan gaan ze natuurlijk ook al eens mee schreeuwen en doen. Dus dat is eigenlijk wel het leukste. Want de overgang van zeg maar Niets Meer naar Een Vriend, die hoor je bijna niet.
1: Okay.
0: Dus iedereen die zingt dan van...
1: Die gaat gewoon
0: Die
1: door,
0: gaat om een beetje verliefd en ik zing dan uit de goot. Dus dat is altijd wel heel leuk.
1: Precies. Ja. Leuk gedaan. Super. Hey, Steven. Ja, we gaan het straks natuurlijk hebben over jouw nieuwe single.
0: Ja.
1: Want die heb jij en daar willen we natuurlijk ook alles van weten. Maar we gaan eerst even naar een favoriete plaat van jou. En jij zei gelijk. Django Wagner.
0: Ja.
1: En waarom? Is dat nog een reden?
0: Er zijn heel veel... heel weinig artiesten waar die muziek maken. Dus muziek opnemen in de studio. En live zingen. Dat het eigenlijk iedereen... Tito is. Dus uiteindelijk dat je het niet eens hoort dat ze echt live zingen of niet.
1: Ja,
0: en dat vind ik van Django Wagner, vind ik dat heel goed. Ik vind Macht Hoogkamer, die heeft dat ook gewoon heel goed. Corrie Konings, maar dat zijn echt wel artiesten waar je niet hoort wat ze nou playbacken of live zingen.
1: Dat is waar. Dus dat is waar. De stem blijft gewoon hetzelfde, bedoel je.
0: Precies.
1: Gewoon, ook al maken ze op de band.
0: Ja.
1: En live op het podium is het gewoon 1-1.
0: En Django die heeft ook niet van die trekjes. Heel veel artiesten hebben trekjes en dan maken ze anders. Maar Django, dat is gewoon hetzelfde.
1: Hij heeft ook één dansje. Dat is een heel makkelijk dansje. En die kan iedereen nadoen. En misschien is dat wel de kracht van een dansje, denk ik.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: We gaan dan luisteren. Hier is Django Wagner met Bachato Ballando.

0: Dat is jouw favoriete plaat, Steven. Ja,
1: ik vind het echt een hele lekkere plaat.
0: Ja,
1: nou, je kan hem op een feestje draaien. Je kan hem lekker op de bank. Je kan hem lekker op het terrasje. Met dit weer bijvoorbeeld.
0: Ja, nou,
1: lekker drankje erbij. Ja, voor mij een watertje. Maar.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want ja, ik weet niet of je het erover wil hebben. Maar
1: zeker.
0: Je bent echt fantastisch goed bezig. Want je komt van best wel hoog, best wel ver.
1: Ja.
0: En je gaat naar best wel...
1: Ik wil mijn leven beter, laat ik zo. Nee, ik kreeg te veel last gewoon van mezelf, van mijn knieën, van mijn rug. Ja. En dan moet je op een gegeven moment iets gaan doen.
0: Ja, je moet alles meedragen natuurlijk altijd. Alles. Ja. Gewoon alles.
1: En in mijn familie zitten al slechte knieën. Ja. Dus toen dacht ik van, ik krijg er af en toe wel last van. Nou, laat ik maar eens even er iets aan gaan doen.
0: Precies. Dus dat, je bent echt super bezig hoor. Echt top.
1: Dankjewel.
0: Want je zat dus op, we zijn 110.
1: 110, ja.
0: En je streven is naar...
1: 85. Ja. Dus dan doe ik een flinke jas uit.
0: Nu al, ja precies. Nou, en je zit nu op, wat zijn nou?
1: Iets onder de 95. Ja. 94 punt nog iets.
0: Nou, je bent dus goed op weg.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dan is het natuurlijk een kwestie van volhouden. Niet meer naar die vette dingen grijpen. En
1: nou
0: dat soort dingen.
1: Dat is wel een beetje het nadeel in ons vak natuurlijk. Kijk, we gaan vooral ook met de drive-in show. Dan moeten wij al vroeg weg naar de loods, alle spullen inladen.
0: Ja.
1: En als je een feestje hebt, het begint om 8 uur, moet je natuurlijk al op tijd weg. Dus jij zit altijd met het eten.
0: En dan
1: denk je van, oké, soms krijg je iets bij op de plaats waar je bent. Maar ja, natuurlijk, dat is ook niet gezond natuurlijk. Dus dan, wat doe je dan als je terugrijdt? Langs die McDonald's of een shawarma tent of iets anders. Ja, dus nu, dat doen we niet meer. Neem gewoon een bakje mee.
0: Een bakje met sla.
1: Ja, niet per se met sla, maar...
0: Nou ja, goed.
1: Kan wel. Nou, een maaltijd slaan, kan lekker zijn.
0: Ja, dat is een maaltijd. Ja. Maar wat voor bakje neem je dan mee?
1: Een pastaatje of iets anders.
0: Oh, maar kan je dat dan opwarmen in de auto of zo?
1: Koude pasta. Ja.
0: Dat kan ook natuurlijk. Ja, dat kan ook. Ja, warmen is natuurlijk altijd lekker.
1: Ja,
0: dat
1: is wel
0: natuurlijk.
1: Lekker. Maar, ja.
0: Maar pasta, dat mag, of dat is wel goed. Is dat kan je wel gewoon hebben, zeg maar.
1: Ja, niet al te veel. Want er zit ook heel veel koolhydraten in natuurlijk. Maar als je dat af en toe een beetje wegweegt, dan komt dat goed. Okay.
0: Want ik bedenk dat ik eerder bij de sla het beste zit, denk ik.
1: Ja, eigenlijk is dat het beste, ja. Sla, ja.
0: Sla. Ja. En er zit dan van alles in. Krotons, noem maar op. Kippie.
1: Kip, ja. Eet ik ook veel kip. Maak kip.
0: Dat is ook... daar zit ik ook niet veel in, kip. Dus dat is...
1: Nee, precies. Dat is goed. Ja.
0: Dat is goed. Want heb je een speciaal dieet? Of,
1: ik zit wel bij een diëtiste. Dus, ik vervolg wel een voedingsschema. Dat wel. Ja.
0: Ja, fantastisch. Mooi. Nou ja, wie weet als je straks de volgende keer hier zit...
1: Ja, dan ben je gewoon een spijker, denk ik.
0: Dan ben je gewoon een spijker. Dan ben je gewoon echt... Ja, precies. En ga je dan ook... Wil je dan ook... spier kweken? Dus dat
1: wel wat, zeg maar. Want ja, laten we wel zijn... Als je van 110 naar 85 gaat... Dan heb je natuurlijk wel wat over. Dus dat
0: precies.
1: Moet je wel gaan trainen.
0: Dan gaat er wat overheen hangen.
1: Ja, dus dan ben je wel aan het trainen.
0: Wauw. Ja, netjes hoor. Netjes echt... Chapeau. En een voorbeeld voor heel veel van je... Jongeren van jouw leeftijd natuurlijk.
1: Tegenwoordig is het wel een dingetje, ja.
0: Ja, daarom. En ik zie wel heel veel jongeren die echt ook de kracht hebben om naar de sportschool te gaan.
1: Ja.
0: Ik zag ook net, voor het stoplicht zag ik een jongere meisje lopen. Dat was waarschijnlijk een stelletje. Maar die jongen die had ook zo'n strak shirt aan, dat je gewoon ziet dat ze gewoon net van de sportschool afkomen.
1: Ja, klopt. Ik hou niet zo van die strakke dingetjes. Daar hou ik allemaal niet zo van.
0: Nee,
1: dus
0: maar hij kon het wel hebben. Want hij is gewoon, was gewoon afgetraind. Ja. Je zag echt dat hij afgetraind was.
1: Ja, precies. Nou ja, dat ga ik nooit worden. Dat weet ik ook wel. Maar dat hoeft ook niet.
0: Nee.
1: Je moet ik niet doorslaan.
0: Nee,
1: maar
0: precies.
1: Als het maar weer gezond is, dan is het goed.
0: Ja, toch? Daar gaat het om. Hé, Steven. Ja, orde van de dag. Want...
1: Oh ja, ik ben voor iets anders hier.
0: Voor iets anders hier. En dat is natuurlijk voor jouw nieuwe single.
1: Ja, klopt.
0: En die heet Stap voor Stap. Ja, vertel, hoe is deze stand gekomen?
1: Ja, dat is een heel leuk verhaal.
0: Oh, nou, natuurlijk.
1: Stap voor stap. We hadden eigenlijk al een heel ander nummer, hadden we helemaal klaar. Was ingezongen, gemasterd, eigenlijk al klaar. En release datum was ook al gepland.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk zou we met een heel andere plaat uit gaan komen.
0: Oké.
1: Alleen, toen belde de studio mij op, Sonic Solutions, van... Hey Stefan, ik heb nu iets binnengekregen. Hij was eigenlijk voor een andere artiest.
0: Oh.
1: Maar die heeft heeft voor een ander nummer gekozen. Dus wellicht is het wat voor jou. Ik ga hem je doorsturen. Kijk even wat je ervan vindt. Hoor ik het wel van je. Oké. Okay. Nou ja, tegenwoordig gaat alles gaan demo'tjes wel eens vaak met AI.
0: Ja,
1: dus ga daar maar eens
0: doorheen
1: luisteren, want dat zijn tonen die bijna niet bestaan.
0: Die ken je, nee, die ken je niet bij.
1: Dus nee, precies. Dus wat ga je dan doen? Je gaat luisteren, auto, je gaat met mijn geluidsman, grote set luisteren. Je gaat met de zangcoach ga je kijken. Oké. Okay. Ja, het is iets heel anders, een ander steltje. Maar toen dacht ik, dat maakte me wel heel nieuwsgierig.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik bij mezelf, is het wel haalbaar voor mezelf? Nou, oké. Dus toen dacht ik van, nou, weet je wat? We gaan het maar eens proberen. Dus ik dacht, nou, dan brengen we eerst de andere single uit. Gaan we deze eigenlijk naar het voorjaar schuiven. Nou, dan gaan we dat doen. Ik de studio in. Nou ja, ik heb het nooit zo lang gedaan om een plaat op te nemen. Maar goed, regeltje voor regeltje.
0: Ja,
1: oké.
0: Ja.
1: Dus op een gegeven moment is de plaat is klaar, is gemasterd en al. En ja, ik word gebeld door de studio. Ik heb de master klaar. Alleen, ja, ik denk dat je gaat schrikken. Is oké. Okay. Dus ik de auto in. Standje buurruzie, zeg maar. Dus toen dacht ik van, wow. Echt een vette plaat geworden. Dus toen gingen we eigenlijk kijken. Gingen we met mensen meten van, wat gaan we nu doen? Nou oké, met een release datum stond al gepland. Dus ja, gaan we even met platenlabels schakelen.
0: Yeah.
1: Dus wat gaan we doen? Dus dan hebben we die andere de plank opgeschoven. En dan deze naar voren.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ja. Wat
1: een ander steltje.
0: Wat een verhaal.
1: Ja.
0: Maar oké. En wil je ook vertellen van wie die eigenlijk was nu? Was...
1: Ik heb eigenlijk nog nooit verteld. Dus dan ben jij wel de eerste. Hij was eigenlijk van Mike Versteeg.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: En hij heeft gekozen voor Hartslag van je Heupen.
0: Ja.
1: Wat
0: okay.
1: eigenlijk een hele, voor hem sowieso een hele goede stap was natuurlijk.
0: Ja.
1: Om in de stap voor stap te blijven. En hij komt ook gewoon van dezelfde tekstschrijver. Ook van Lex. Dus ja.
0: Maar was het ook niet zo dat hij hem dan later uit wilde brengen? Of maakt
1: nee, dat hadden we overlegd. En
0: okay.
1: Hij zag op dat moment dat niet zo zitten. Dus toen dacht ik, nou is hij van mij.
0: Top. Helemaal top, toch?
1: Ja, ik ben heel blij mee.
0: Want het zou zomaar kunnen dat je misschien, omdat je dezelfde tekstschrijver hebt als Mike. En ook, ja, dus een beetje dezelfde nummers, een beetje hetzelfde idee, hetzelfde vibe. Kan het zo wel een keertje zijn dat jij misschien straks wel ergens in de top komt?
1: Wie weet.
0: Toch?
1: Ja, wie weet. Laat het hopen.
0: Ja,
1: maar ik moet zeggen,
0: het
1: is een heel ander steltje dan dat ik gewend ben. Want normaal ben ik echt meer het volkse. Maar dit smaakt eigenlijk toch wel naar meer.
0: Toch wel naar meer, ja. Precies. Ja, het is lekker. Het is een beetje lekker fris. Anders. Ja, anders is het.
1: Ja, precies.
0: Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, fantastisch. Ja, wauw. Oh, dat is wel mooi. Ik denk dat jij dan best wel dus hoge ogen gaat gooien met deze plaat.
1: Laat het hopen.
0: Ja,
1: ik krijg heel veel goede commentaren, ook op optredens, op radio-interviews. En heel veel mensen vooral die het niet van mij verwachten. Dus dat is juist het leukste.
0: Oké. En wordt er ook al een beetje meegezongen?
1: Het refreintje wel.
0: Ja.
1: Dus dat wel. En de rest, ja, in de EO heb je natuurlijk een stukje erin zitten. Dus dan kunnen iedereen meezingen.
0: Ja. Ja.
1: Dus kijk, het couplet gaat best snel.
0: Ja.
1: Dus daar zitten mensen ook wel als te denken van, wat zingt hij ook alweer? Dus dat is wel.
0: Dat is,
1: maar het refrein, dat is het belangrijkste. Dat moet mee te zingen zijn. Dat is te doen.
0: Wauw. Nou ja, goed. Ja, ik denk dat het gewoon de hoogste tijd is geworden dat jouw plaat de lucht heeft gehoord. Er zit geen clip bij?
1: Nee,
0: heb
1: nog
0: je...
1: niet. Die komt eruit.
0: Die komt eruit?
1: Ja, die komt snel mogelijk uit. Ja, ja.
0: Ik wou zeggen, heb je daar bewust voor gekozen om er geen clip bij te doen?
1: Nee, helaas. We hebben eigenlijk, denk ik, een van de beste zomers ooit gehad.
0: Ja.
1: Als ik het zo mag zeggen.
0: Ja.
1: We hadden een clip gepland op één dag. 18 augustus.
0: En die
1: 18 augustus was echt in, ik weet niet hoeveel maanden, het slechtste weer wat we hadden kunnen krijgen. Dus we hadden meerdere scenario's.
0: Ja.
1: Maar al die scenario's, daar kwam de clip niet in te pas. Dus hebben we eigenlijk gezegd, oké, we gaan hem later opnemen. En dan hebben de mensen ook nog iets om naar uit te kijken.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: dan gaan we dat zo doen, maar we gooien hem alvast wel de lucht in.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: er
1: wordt aan gewerkt.
0: Dus precies. En dus mensen moeten gewoon eventjes...
1: Ja, want ik ga het nu niet zeggen wanneer die online komt.
0: Ze moeten het gewoon in de gaten houden.
1: Ja, precies.
0: En waar kunnen ze dat in de gaten houden? Dat is misschien ook wel
1: op YouTube natuurlijk, bij Rood en Blauw. Bij Platenlabel komt hij online. En natuurlijk op mijn socials.
0: Ja.
1: Dus dan kun je hem ook allemaal opvolgen.
0: Oké. Helemaal top. Helemaal super. Ik denk dat het gewoon de hoogste tijd is geworden dat jouw plaat de lucht in gaat.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: En je mag hem ook zelf aankomen.
1: Ja, kijk, geweldig.
0: Ga je gang.
1: Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Steven Jansen en dit is mijn nieuwe single Stap voor Stap.
0: Oké. Hey Steven, ik zou zeggen tot je volgende single, hè?
1: Ja, dan ben ik er zeker bij. Dan ben ik op tijd.
0: Ja, oké. Is goed. Later.
1: Hoi.

Ja, en dat was een uit de jaren 70, Paul Edward met Ik Wil Jou. Je zou het niet zeggen, maar het is toch echt wel een plaat uit de jaren 70. Ik haal hem in ieder geval uit het mapje van de jaren 70. Dus je zou het dan ook wel moeten. Ja, dan zou het wel moeten natuurlijk. Deze plaat is best wel lang. Deze uit de jaren 70 maakt het best wel. Meestal niet, maar deze was best wel lang. 4:03. Nou, dat is toch voor een plaat uit de jaren 70. Is dat best wel lang? Oké, tijd geworden voor bijna het laatste interview voor vandaag. Ik ga er nog eentje doen. Draai nog één plaatje. En dat is die van Antoon. Hier is Chaos. Chaos, ja, precies. Chaos dat hij eventjes niet start ook natuurlijk. Maar wie het is, wie ik straks als laatste heb, dan moet je gewoon even blijven luisteren. Dan weet je dat vanzelf natuurlijk.

0: Ik weet niet wat moet ik
1: Ik weet niet hoe dat heet. Ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
2: Kosakov
1: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

Nou, die gaan we ook nooit meer zijn natuurlijk. Antoon, wat is dit voor een rare plaat. Ik ben helemaal niet gewend van Antoon. Nou ja, dat gaat een andere kant op, denk ik. Wat vind je van André vandaag?

0: Rick de Wolf. Dat was de Bas.
1: Ja hoor, André van Duin en ik speel de Bas. Oké, dan is het tijd geworden voor het volgende interview. En ik ga hem gewoon live in de uitzending bellen. Waarom? Omdat ik wilde eigenlijk... dat is natuurlijk wel het leukste natuurlijk. Om mensen natuurlijk gewoon beeld te bellen. Dus via beeld. Echt gewoon, weet je wel. Maar ja, als het niet kan op een andere manier, dan gaan we dat gewoon anders oplossen. Dan gaan we ze gewoon bellen. Dus dat is dus wat ik nu ga doen. Ik ben ook ondertussen. Ik ben natuurlijk van alles bezig. Ik ben helemaal alleen om deze techniek te doen. Maar zo van alles en nog wat bezig. Maar we zijn erbij. Het komt helemaal goed en we gaan hem gewoon bellen. Het is tijd geworden om de volgende artiest te bellen. En dan moet ik natuurlijk wel even kijken waar ik zit. Oh jee. Dat is Mike Riva. We gaan hem eens eventjes bellen. Kijken of die opneemt. Als het goed is wel. Ik heb net gesproken.
2: Goedemorgen, met Mike Riva.
1: Hey Mike, dat is een hele goede middag. Hoe is het ermee?
2: Ja, goed. En met jullie?
1: Ja, hier ook. Hier gaat hij ook helemaal top. Ik ben trouwens helemaal de jingle vergeten. Wacht even.
3: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
1: Ja, precies. Ik ben er met 100.000 dingen bezig. en dan op een gegeven moment vergeet je dat er dingen wel is natuurlijk. Maar goed.
2: Kan gebeuren.
1: Maar wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Op dit moment ben ik eigenlijk. We zijn eigenlijk even aan het uitslapen.
1: Juist. Nou, dan snap ik wel. Dat je zegt van ja, wilt bellen, gaat eventjes op het weer. Waarschijnlijk nog een beetje een slaperige kop, denk ik.
2: Ja, nou ja,
1: dat
2: heb ik
1: goed
2: gezien.
1: Ja, nee, precies. Ja, ik laat nu op dit moment steeds even jouw foto zien van Huisje Boven Je Wezen, van de nieuwe plaat.
2: Okay.
1: Dus dat is ook wel leuk. Nou, is ook wel een, ja, is een leuke foto. Leuke foto trouwens. Ja.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja.
2: Dat was best weer gedaan.
1: Je hebt je best ervoor gedaan. Ja. Hey, maar nog een beetje druk de laatste tijd. Heb je nog lekker veel optredens?
2: Ja, eigenlijk wel. Gisteren nog eentje gehad en... Ja, was ook weer super gezellig. Was een soort schuurfeest in mijn eigen dorp georganiseerd.
1: Oké. Okay.
2: In Dongen. Dus,
1: wordt het nog steeds gedaan?
2: Dat was sowieso.
1: Schuurfeesten zijn een beetje uit de tijd. Eén.
2: Ja,
1: en twee, het is heel moeilijk om zeg maar vergunning te krijgen.
2: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja, ze doen het nu hier voor het derde jaar op rij. En,
1: ja.
2: Ik moet zeggen, ze organiseren het echt top en iedere keer dat nu toe hartstikke gezellig en druk. Dus toch wel knap dat ze die keer voor elkaar krijgen.
1: Ja, precies. Ja, net wat ik zeg, ik heb eigenlijk altijd met oud en nieuw heb ik altijd een heel leuk schuurfeest. Maar dat is afgelopen omdat ze, mm-hmm. ze moesten daar iets voor hebben. Ze moeten dit en hoe dat.
2: Ja.
1: Er is zoveel geregel om eigenlijk het voor elkaar te krijgen om een schuurfeest te realiseren.
2: Ja, dat klopt.
1: Hun hebben het goed voor elkaar. Een goede organisatie.
2: Ja, inderdaad. Superleuk.
1: Ja, ben jij dan de enigste artiest?
2: Nee, gisteren waren Jorieke Sterk is er ook en F Serieus en Piraten Power Hour en DJ Jantje. Dus we waren vijven.
1: Ja. Oh, leuk. Ja, super leuk, hè? Ja, en dan gaan er hoeveel mensen gingen er helemaal uit het dak gisteren ongeveer? Hoeveel mensen stonden er in het schuur?
2: Ja, ik denk een mannetje tussen de 400 en 500, zoiets.
1: Oké, okay. Nou, netjes.
2: Ja.
1: Netjes toch, leuk.
2: Ja, nee, zeker.
1: Want wat is op dit moment jouw grootste optreden geweest? Met de meeste mensen?
2: Ja, het grootste is denk ik geweest in... ik heb een keer mogen staan bij het Mega Piratenfestijn in Kassinaveen.
1: Oh, wauw. Ja. Dus die hele grote tent.
2: Ja, klopt. Ja, ja.
1: Ja, wauw. Ja. Oh, dat is wel een hele mooie. Dat is wel echt, daar mag je wel heel trots op zijn.
2: Dat is het hoogtepunt geweest.
1: Ja, toch? Ja. Bij de deuren, de deuren, hè? De deuren, de deuren.
2: Ja, ja. Klopt, ja.
1: Ja, mooi. Hé, Mike, je bent ook weer bezig met je nieuwe single. Je heet Huisje, Boompje, Beestje. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje tot stand gekomen inderdaad. Doordat ik samen met een vriend lekker op stap was. En we waren eigenlijk met z'n tweeën. En er was een leuke jonge dame binnen. En die was een beetje met ons aan het vluchten.
1: Oké.
2: Okay. En dat was natuurlijk super gezellig, maar we hebben allebei gewoon een vriendin. Dus
1: ja, daarom. Dus dat kan helemaal niet.
2: Inderdaad, het was in ieder geval wel belangrijk dat we alleen naar huis gingen. En uiteindelijk...
1: Wel gewoon alleen naar huis.
2: Ja, zeker. Net de jongen, hè?
1: ja, precies.
2: Nee, en uiteindelijk hebben we daar het nummer over geschreven. Dat ook al heb je een vriendin, dat je niet lekker elk weekend saai op de bank zit, maar gewoon lekker los kan gaan.
1: Ja, precies.
2: Alleen naar huis gaat. Ja, precies. Ja, daar is hij uiteindelijk over geschreven. En dat heb ik samen gedaan met Sam Roosendaal en Jesse Blokdijk. En ik moet zeggen dat het ook super goed klikte. Er zijn ook twee jongens van mijn leeftijd ook. Die zijn ook rond de 24. Dus nee, dat was super leuk. Eigenlijk alles met z'n drieën gedaan en dat ging gewoon super goed.
1: Wauw, te gek. Maar dan moet je ook nog eens oppassen. Als je dan zeg maar een drankje op hebt, dat je ook niet laat gaan in de club zelf natuurlijk bijvoorbeeld. Weet je wel, dat je ook niet dan ergens een zoen op geeft, zeg maar. Weet je wel?
2: Dat. Nee, dat klopt. Dat komt wel goed, hè. Dat doen we zo maar niet.
1: Dan moet je echt... Nee, precies. Nee. Daarom dus huisje, boompje, beestje. Ik bedoel dus dat je dus thuis gewoon alles voor elkaar hebt. En dat je dan, zeg maar, als je uit bent, dat je daar wel aan denkt. Dat is een beetje het idee van dit liedje. Toch?
2: Ja, juist.
1: Klopt. Ja, wauw. Wauw, super. Ja, we gaan hem straks natuurlijk draaien. Maar niet alleen draaien, we gaan ook de clip mee laten draaien. Want er zit ook een hele leuke clip bij, hè? Waar is die clip gemaakt?
2: Ja. Nou, die hebben we nu in mijn eigen dorp eigenlijk gemaakt.
1: Oké.
2: Ja.
1: En dat dus, was jouw idee? Dat jij zegt van ja, we moeten het hier gewoon doen?
2: Ja, meestal de clips... We denken meestal mijn moeder en mijn vriendin een beetje.
1: Oké.
2: Die draaien daarin en die doen een beetje het realiseren van de clip inderdaad.
1: Ja. Ook gewoon, juist. Ja. En dan ook het regisseren en zo. Dat je allemaal aan hun over. Dat is niet aan jou weggelegd. Tuurlijk.
2: Nou ja, ik kan het zelf ook bedenken. Maar ik vind het ook wel leuk als... Als hun dat ook een beetje doen,
1: precies. Superleuk. Ja. En ik denk dat hun het ook erg leuk vinden om te doen, denk ik. Toch?
2: Ja, daarom. Dat is ook mooi als je een beetje de familie erbij kan betrekken. Dat is altijd
1: juist
2: leuk.
1: Ja, daarom. Ja, precies. Ja. Hey, we gaan hem straks natuurlijk draaien. Voordat, zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog iets leuks gebeuren?
2: Nou, ik denk... De nieuwe single dat hij weer ergens, ik denk een beetje begin volgend jaar uitkomt. Misschien februari of zo, maart.
1: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, hou de socials in de gaten van mij.
1: Ja, precies. Misschien zit je dan wel weer in mijn uitzending, in mijn programma natuurlijk. Dat kan zomaar zijn.
2: Ja, nou inderdaad, wie weet.
1: Ja, toch? Ja, leuk. Ja. Maar jij steeft een beetje naar 2 in een jaar, denk ik, ongeveer. Toch?
2: Ja, zoiets. Dat is wel een beetje, ik denk dat het een beetje moet worden, inderdaad. 2.
1: Ja.
2: Hooguit 3. Maar 2 wil ik eigenlijk altijd wel proberen.
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat... Ja, de meesten doen dat wel, hoor. Dus ik denk dat dat wel een heel mooi streven is. En heel mooi... Want ze moeten natuurlijk wel hun werk doen. Hè? De plaatjes. Dus, en dat kunnen ze zeker in een half jaar. Dus dat komt helemaal goed. Mm-hmm. Mike, ik zou zeggen... hij staat helemaal voor je klaar. En bij deze mag je hem ook zelf aankondigen. Zou zeggen, ga je gang.
2: Nou, dat is helemaal goed. Nou, lieve luisteraars, dit is mijn nieuwe single Huisje, Boompje, Beestje van Mike Riva.
1: Oké. Hey, bedankt. En tot je volgende single, zou ik zeggen.
2: Komt goed.
1: Oké. Hoi, hoi. Hoi.
4: Oh, de avond is nog vroeg. Een vreemde stad, een nieuwe kroeg. Ik zag je staan. Jij denkt vast, het komt wel goed.

0: dat was de nieuwste van Mike Riva. En dit was natuurlijk Huisje, Boompje, Beestje. En ja...
1: Dit was Lekker Hollands voor deze week.
2: Volgende week is de gast...
0: Miss of Steel, Martijn van den Broek, Milan Kirstijn en Rico Valenciano. Ik zou zeggen tot volgende week. Dan ben we bij je natuurlijk na... of aan de andere kant van twee uur, dus na het nieuws... Dan zit hier weer natuurlijk weer... de Nederlandse top 10 met Mijnen van de Zwaard. Dus dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, blijf er gewoon gezellig bij. En tot volgende week. Dan ben ik weer met een nieuwe Lekker Hollands.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van

0: Goedemiddag. Van harte welkom weer bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De lijst van vandaag gedateerd zondag 4 oktober 2026. De lijst van deze week. Er is heel wat veranderd vergeleken met vorige week. Deze week hebben we onder andere 3 stijgers, waarvan er 1 met wel 3 plaatsen omhoog gaat. We hebben ook 5 zakkers, jawel. En waarvan er 1 met wel 5 plaatsen ook naar beneden gaat. 2 platen zijn er verdwenen. Slecht nieuws voor Justin de Wild. Cheerio, maar die stond dan ook wel 21 weken al genoteerd, waarvan 8 bovenaan op nummer 1. Vorige week stond hij nog op 8, deze week dus uit de lijst gekegeld. En Roxy Dekker heeft ook het veld moeten ruimen, tenminste met 1 single. Superstar namelijk, stond 12 weken in de lijst. Ze kwam ermee tot nummer 5, vorige week nog op het randje op nummer 10. En deze week ook niet meer terug te vinden. Tenminste, Superstar niet meer. Die andere single van de Roxy Dekker nog wel. Nou ja. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3. Daar staat Roxy Dekker, Bare Minimum. Vorige week op nummer 2, komende van 5. Zomaar het erepodium opgesprongen vorige week. Samuel Welten en Rosso. En het nummer Boom. En voor de 25e week al in de lijst, waarvan in totaal 10 weken bovenaan vorige week. Another en 54 Ultra en Talk to You. Is dat deze week nog het geval? Nou, met al die stijgers en dalers weet ik het niet helemaal zeker. Maar de nieuwe rangen en standen hoor je tussen nu en 3 uur. Met nu, om de lijst te beginnen, helemaal onderaan een zakker. Ze worden steeds minder populair. Idali of Idali of Idali, waar je de klemtoon ook legt. Samen met Ronnie Flex en Frenna, 17 weken staan ze al in de Nederlandse top 10 genoteerd. Maar ze staan op het randje. Vorige week 9, deze week 1 plekje lager op.
1: Nummer 10.

In de eerste aflevering van het televisieprogramma Beste Zangers dit seizoen heeft Busy de brave jaren 80 klassieker Anne van Clouseau een flinke make-over gegeven. De rapper verbouwde het onschuldige liefdesliedje tot een pikante, dampende clubbanger. En waar de originele Anne nog romantisch werd toegezongen, wil Busy in zijn track vooral met haar schuren. Hij omschrijft zijn opzwevende versie zelf als hard, sexy en komisch. Deze onverwachte twist zorgde direct voor een feestje. En ook de broers Koen en Chris Wouters van Clouseau konden de dirty cover waarderen en voorspelden een regelrechte hit. Dat is het dan ook geworden. Helaas zakt Busy wel deze week 2 plaatsen. Vorige week nog 7. Deze week dus op nummer 9. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1. Aardig wat verschuivingen. Je hebt nog 2 nieuw binnenkomers te goed. Dus er is heel wat gaande in de Nederlandse top 10 van deze week. Dat is allemaal later. Nu gaan we eerst even een kijkje nemen in de tipparade.

0: Vraag Luna nou niet hoe het nu gaat op liefdesgebied. De 23-jarige zangeres blijft voorlopig even solo, want geen van hen verdient de kans om weer mijn hart te breken. Zo zingt zij op dit nummer. Tussen haar doorbraaksingle Dat is het leven, de Billie Eilish cover, en deze nieuwe single heeft Luna in nog geen 2 jaar tijd al 5 singles uitgebracht. Onder andere het nummer Bij Deze en Liefste en Stuk, samen met Meteor. Haar grootste hit is nog steeds Voorbestemd, wat ze maakte met Russo. Dat stond vanaf september 2025 14 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan 5 weken op nummer 1. Haar vorige single Pauze, die stond begin dit jaar nog 4 weken in onze top 10, kwam tot nummer 8. Ja, de moeder van Luna van Kampen mag dan nog wel even op haar schoonzoon moeten wachten. Maar deze single is alvast een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week, met nu een enorme zakker. Die staat op naam van Roxy Dekker. Vorige week stond ze nog op het erepodium, gewoon op nummer 3, lachend. En nu zakt ze door dat erepodium heen, zogezegd. 5 plaatsen naar beneden, naar
1: nummer 8.

Roxy Dekker. En Bare Minimum. Afkomstig van haar kerstverse album Superstar. En deze track draait om de simpele verwachtingen in een relatie. Geen dure cadeaus of rozenblaadjes, maar gewoon echte aandacht voor elkaar. En simpelweg samen tijd doorbrengen.

0: dit Bare Minimum. Vorige week stond ze nog op het erepodium op nummer 3. En deze week is ze de snelste zakker. En zakt ze met maar liefst 5 plaatsen naar nummer 8. Eigenlijk is het dubbel pech voor Roxy deze week. Want haar vorige single Superstar stond vorige week nog op het randje van de Nederlandse top 10 op nummer 10. Maar na 12 weken is ze deze week uit de lijst verdwenen met die single. Nog maar 1 keer Roxy Dekker dus in de lijst. Ze staat dus nu op nummer 8 met Bare Minimum. De nummers 7 tot en met 1 trekken nu aan je voorbij met nu de eerste nieuw binnenkomer van 2 deze week. Isabel Usher staat nieuw in de lijst. Het nummer heet Niemand wil een popster. Zij staat nieuw op
1: nummer 7.
2: Nieuw in de Nederlandse top 10.

Isabelle Usher. Ze werd geboren in het Britse Middlesbrough, maar verhuisde op haar tweede jaar samen met haar ouders naar het Drentse Assen. Daar begon ze later op haar slaapkamer met het schrijven van liedjes. En die zet ze sinds een paar jaar op TikTok. Vooral haar bewerkingen van bestaande hits waren succesvol. Zo maakte Isabelle een Nederlandstalige versie van Bohemian Rhapsody van Queen. En vertaalde ze Sukkel voor de Liefde van The Opposites en Mr. Props juist naar het Engels. Een bewerking van Coming Home van Diddy Dirty Money met de titel Ik Kom Weer Thuis leverde Isabelle in 2022 haar eerste succes op. En na 3 tipparade noteringen maakt ze met dit Niemand Wil Een Popster haar debuut in onze Nederlandse top 10. Ze is de eerste van 2 nieuw binnenkomers van deze week op nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6

Tot en meteen. We staan netjes in volgorde op je te wachten. En die andere nieuw binnenkomer komen we daartussen ook nog tegen. Maar nu eerst gaan we even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK.

Son Milieu. En It Feels Like Home. Kortweg, feels. Maar dan wel deel 2. Op 10 april, jongsleden, verscheen het vijfde Son Milieu album 24 Hours. Wat hen hun eerste gouden plaat opleverde. Het album staat geheel in het teken van vallen en opstaan. Veel songs bevatten een tijdsbepaling, zoals hun grootste hit Tonight, die er ook op staat. Maar ook Dark Before the Dawn, Morning en Free for Another Day. En dit Feels Part 2 is het vervolg op hun allereerste single Feels uit 2015. En deel 2 van 24 Hours is een publieksfavoriet geworden. De song met zijn Viva La Vida-achtige intro is officieel hun nieuwste single. En is ook een tip voor de top 10 van volgende week. Straks gaan we verder met de top 10 van deze week. De nummers 6 tot met 1 staan op je te wachten. Maar we hebben ook nog een klein beetje tijd over. Dus zou ik willen voorstellen om nogmaals een kijkje te nemen in de tipparade.

0: Nee. Ik hoor eigenlijk ook niks geks. Tenminste. Tino Martin en Billy Dance. Of het nu volkspop is, of gewoon pop, of Nederlandstalige hiphop. Nou, zanger en songwriter Billy Dance, die draait zijn hand nergens voor om. En deze keer heeft hij krachten gebundeld met Tino Martin voor dit nummer Ik Hoor Niks Geks. Hoewel de twee artiesten achter de schermen al sinds 2018 succesvol samenwerken, is dit hun eerste officiële gezamenlijke single. Het vrolijke nummer gaat over twee vrienden die elkaar in de kroeg continu op slechte ideeën brengen. Van doorzakken tot in de vroege uurtjes, tot absurd hoge rekeningen. De vaste reactie blijft volmondig. Ik hoor niks geks. Het is de nieuwe single van Tino Martin en Billy Dance. En het is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. We zijn alweer toegekomen aan...
1: Nummer 6.

0: De Nederlandse top 10.
1: Nummer 5.
2: My bye season.

Season. Uit de twee verste muzikale uithoeken. Eerst Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten. Stond hij ooit al eens 4 weken bovenaan op nummer 1. Nu 14 weken in de lijst, maar hij zakt met stappen van 2. Van 2 naar 4, naar deze week nummer 6. En Milo laat het lukken, staat in die andere hoek. De yo-yo van de week. Vorige week zakte hij nog van 4 naar nummer 6. Maar deze week krabbelt hij toch weer een beetje terug. De goede richting op in elk geval. 4 weken in de lijst. Alleen stijgt deze week van 6 naar nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. En we hebben nog een nieuw binnenkomer te goed. Hoe hoog komt die binnen? En wie is het? Of wat is het? Dat hoor je allemaal zo dadelijk. Want eerst gaan we voor de laatste keer vanmiddag nog eens een keer een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

0: wat?
1: Mart Hoogkamer. Hij gooit het over een heel andere boeg met zijn nieuwste single Kroegen in de Hemel. Dit keer geen standaard feestknaller, maar eentje met een emotionele tint over verlies en gemis. Het nummer draait om de hoop dat je overleden dierbaren later in het hiernamaals weer tegenkomt om samen het glas te heffen. En hoewel het thema zwaar klinkt, is het vooral een warme ode aan het leven. Het is een echte meezinger geworden en die draait om troost en verbinding. Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan verder met de top 10 van deze week. De tweede en hoogste nieuw binnenkomer van deze week komt nieuw binnen op nummer 4. Het is de nieuwe single van Koelas samen met Antoon en Boef. 100 tranen staat nieuw op.
0: Nummer 4.
2: Nieuw in de Nederlandse top 10.

100 tranen. Zijn dat er veel of weinig? Het is de hoogste nieuw binnenkomer deze week. En alle nieuw binnenkomers deze week zijn Nederlandstalig. Nou is dat op zich niet uniek. Als je even de lijst van deze week bekijkt. Zijn 8 van de 10 Nederlandstalig. 2 zijn er dus echt Engelstalig. Bare Minimum van Roxy Dekker is dan wel een Engelse titel. Maar verder natuurlijk gewoon Nederlandstalig. De hoogste nieuw binnenkomer deze week is dus 100 tranen. Een samenwerking tussen Kulas, Antoon en Boef. Die laatste twee ken je van een flink aantal eerdere hits in onze Nederlandse top 10. Voor Kulas is het pas zijn tweede notering. Dit voorjaar maakte Luciano Merabadi, zoals de 24-jarige rapper van Surinaams en Iraanse afkomst eigenlijk heet, zijn debuut in onze Nederlandse top 10 met het nummer Waar Was Je? 100 tranen van Kulas, Antoon en Boef is de hoogste van twee nieuw binnenkomers deze week. Ze staan nieuw op nummer 4. Zo dadelijk de nummers 3, 2 en 1. Oftewel het eerste podium. Oftewel de medailleuitreiking. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? We hoorden eerder al dit uur dat Roxy Dekker met Bare Minimum al het eerste podium heeft verlaten. Ze stond vorige week op nummer 3. Deze week gezakt met 5 plaatsen naar nummer 8. Wie er dan het eerste podium opgeklommen is, hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met het nummer Pearly Dum van de Volendamse band. Zonder naam. Nou ja, ze hadden natuurlijk wel degelijk een naam. Kortweg BZN. Ze bestonden tussen 1966 en 2007. Hun hits waren meestal Engelstalig, maar BZN heeft ook Franstalige hits gekend. Denk maar aan hun grootste hit Mon Amour uit 1976. Die single betekende het begin van een lange periode waarin vrijwel alle uitgebrachte singles grote hits werden. Pearly Dum werd in 1980 uitgebracht en werd na hits als Sevilla en Lady Macquarie ook weer een grote hit. Vanaf half februari van dat jaar stond BZN 12 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd, waarvan vanaf begin maart 4 weken op nummer 1.

0: We gingen terug naar 1980 met deze van BZN uit Volendam. En je hoorde Pearly Dam. Van 12 weken in onze Nederlandse top 10. Waarvan 4 weken op nummer 1. En van 1980 gaan we terug naar het heden. Vandaag zondag 4 oktober 2026. De top 3. Het erepodium. Vorige week stond Another met 54 Ultra nog op nummer 1. Met het nummer Talk to You. Waar staan ze deze week? Staan ze nog steeds bovenaan? Of zijn ze misschien gezakt naar nummer 2? Of misschien zijn ze wel gezakt naar...
1: Nummer 3.

0: Aan de ene kant een feestje, aan de andere kant helemaal niet. Want het feestje gaat naar het feit dat Another en 54 Ultra precies een half jaar momenteel in de Nederlandse top 10 genoteerd staan. Maar aan de andere kant ook weer geen feestje, want ze zijn van de nummer 1 positie af. In totaal 10 weken stonden ze bovenaan. Maar het nummer Talk To You zakt nu van 1 naar nummer 3. Dat betekent dat de nummer 2 en nummer 1 verdeeld moet worden onder Samuel Welte en Russo aan de ene kant en Ilse de Lange aan de andere kant.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Vorige week kwam ze nieuw binnen op nummer 5. Bijna uit het niets, als het ware. En nu springt ze het eerder podium op. Stijgt ze met 3 plaatsen van 5 naar nummer 2. Ilse de Lange en So Incredible. In totaal nu 23 weken in de lijst. Verdeeld over 21 in één run. En nu 2 weken in de nieuwste run, zo gezegd. Of ze volgende week de nummer 1 wordt, ja. Dat is even afwachten. Eerst gaan we zo dadelijk luisteren naar de nummer 1 van deze week. Maar daar weer voor, nu eerst een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 2 platen zaten daar niet meer bij. Dat zijn Roxy Dekker en Superstar. Stond vorige week op het randje op nummer 10. Na 12 weken heeft zij de lijst verlaten. En 21 weken voor Justin de Wild. Zijn nummer Cheerio stond vorige week op nummer 8. Deze week ook uit de lijst verdwenen. De lijst van deze week begint onderaan op nummer 10 met Idly, Ronnie Flex en Frenna. Het nummer Populair zakt 1 plekje van 9 naar nummer 10. Anne van Busy zakt ook 2 plaatsen van 7 naar nummer 9 dan. En Roxy Dekker, die maakt het helemaal bont. Die zakt maar liefst 5 plaatsen. Bare minimum gaat van 3 naar nummer 8. De eerste nieuw binnenkomer vinden we op nummer 7. Isabel Ascher en Niemand wil een popster. En Rutger van Barneveld, Zoele zomernachten, gaat ook omlaag van 4 naar nummer 6. De bovenste helft van de Nederlandse top 10 begint met Milo Laat het lukken. Alleen jij stijgt weer een plekje van 6 naar nummer 5. De tweede en hoogste nieuw binnenkomer van deze week staat op naam van Kulas, Antoon en Boef. 100 tranen komt nieuw binnen op nummer 4. En aan het eerder podium, Another samen met 54 Ultra, Talk to You, zakt van 1 naar nummer 3. Vorige week nieuw op 5, deze week 3 plaatsen hoger op nummer 2. Ilse de Lange, je hoorde haar zojuist met So Incredible. En dat betekent dat Samuel Welte en Rosso er slechts 3 weken voor nodig hadden dat zij de nummer 1 hit scoorden. 2 weken geleden kwamen ze nieuw binnen op nummer 5. Evenals Ilse de Lange, deze week schoten Samuel Welte en Russo vorige week van 5 naar nummer 2. Geeft dat toekomstperspectief voor volgende week voor Ilse de Lange? Of blijven Samuel Welte en Russo ook volgende week op nummer 1 staan? Daarvoor moet je volgende week weer luisteren. Volgende week zondag weer tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Een nieuwe aflevering van de Nederlandse Top 10. Maar nu de nieuwe nummer 1 van deze week. Samuel Welte en Rosso. Het nummer Boom is de nieuwe.

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang, een eeuw geleden, non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesmeister.
4: Ding-da-ba-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Een eeuw geleden met Kees Disselbloem.

0: Goedemiddag beste luisteraars, het is zondag 4 uur en het is dus weer tijd voor een eeuw geleden. Ik klink een beetje...
1: Nou, inderdaad zeg, wat is dat nou aan de hand met je microfoon?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Hij kraakt een beetje.
0: Hij kraakt een beetje.
1: Een andere microfoon zo.
0: Moet ik ergens anders gaan liggen?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Maar ja, maakt niet uit. In de komende uur laten we... Ja, nou, het klinkt echt niet lekker.
1: Nee, klinkt niet goed.
0: Wacht even.
1: Ja.
0: Deze is beter, hè?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Kijk, zie je?
1: Ja.
0: Nou, dan mag die er... mag die even weg.
1: Zo is dat. Zal ik hem overnemen?
2: Ja.
0: Ja, is goed.
1: Mijn naam is Marco en zijn naam is Kees. En zijn microfoon doet het niet. Je luistert naar uitzending nummer 140. 16 jaargang van een eeuw geleden. Een programma voor en door muzikanten. En in de opening van de show hoorde je natuurlijk Phil Collins. We hadden het er net over. Die man is toch... echt aan het aftakelen. Dat is toch wel zielig.
0: Ja, het is echt heel zielig.
1: Kan alles lopen. Is voor mij bijna doof ook.
0: Ja, als die nog maar niet blind is.
1: Ja, het is inderdaad toch wel sneu. Ik ga trouwens binnenkort, jij ook, naar de Stevie Wonder.
0: Ja.
1: Die is ook niet de jongste meer.
0: Nee, maar toch.
1: Maar die ziet ook niks meer, hè?
0: Nee.
1: Maar dat is al een tijdje zo. Maar ik ben benieuwd hoe die eraan toe is. Maar goed, die gaat zitten en spelen.
0: Ah, die speelt nog zoals 30, 40 jaar geleden.
1: Ja, dat denk ik ook. En vooral de band die nu meegenomen zal, dat zal wel helemaal goed zijn.
0: Toppertjes.
1: Nou goed. Wij luisteren als muzikanten vaak op een andere manier naar muziek. Want hij luistert toch een beetje naar de ritmetjes en de maatsoorten en de instrumenten.
0: Ja, dat klopt.
1: Oh.
0: Zojuist heeft hij een uurtje non-stop uit de vorige eeuw kunnen horen. En dit uur gaan we ook weer vullen met de muziek uit de vorige eeuw, die wij als muzikanten leuk vinden om met je te delen. We hopen dat je van de muziek gaat genieten die we hebben uitgezocht. En we gaan nu verder natuurlijk met Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.
3: Een eeuw geleden.

0: Lekker live gespeeld.
1: Heerlijk. Maar wat bedoelt hij nou, stuck in the middle with you?
0: Ja, volgens mij is dat een soort Engelse uitspraak. Van, ik weet niet zo goed waar ik heen moet en nou zit ik hier met jou of zo. Zoiets.
1: In het midden.
0: Ja, ik denk het. Nou, ja. We gaan zo verder met ons wekelijkse item, namelijk de ritmesectie. Maar we gaan eerst nog eventjes luisteren naar Pretty Woman van Roy Orbison.

0: Ritmesectie.
1: Ja, het is tijd geworden voor de ritmesectie. Het eerste vaste item in de show die wij dus elke week laten horen. Elke week draaien wij twee nummers die voor slagwerkers als wij iets leuks hebben. Een aparte of ingewikkelde maatsoort of instrument hebben die opvallen. Heb je nou zelf een idee voor een plaat die in de ritmesectie of in de recycle single die mag ontbreken? Stuur ons dan een mail naar eeuw@radioaalsmeer.nl. En wat heb jij deze week uitgezocht, Kees?
2: Wat hebben we uitgezocht?
1: Nou, inderdaad, wat heb je uitgezocht?
2: Our Friends Electric is een new wave nummer van ruim 5 minuten.
1: Oh.
2: Geschreven en gezongen door Gary Newman. Met een dystopische tekst. Geen refrein. En, ja, dat is nog het mooiste. Repeterende en voor de tijd futuristische synthesizer melodielijn.
1: Uit welk jaar komt het nummer dan?
2: Uit 1979.
1: Oh, oké.
2: En ik probeerde het net al een beetje voor te zingen, maar dat...
1: Nee, daar ligt niet jouw kracht.
2: Nee, dat klopt.
1: Okay. Maar,
2: ja. Betrekking hebben op het uiterst sommige angstjagende of ongewenste samenleving. Daar zingt hij eigenlijk over.
1: Oh, waar beetje,
2: je absoluut niet zou willen leven.
1: Een beetje het Amerika van Donald Trump.
2: Ja.
1: Zo kan je voorstellen. Dat is dat toen al, hè?
2: Dat wist hij toen al, hè?
1: Ongelooflijk.
2: Ja. In deze versie van het nummer hoor je heel duidelijk dat het slagwerk nog niet automatisch het tempo konden volgen van de synthesizers. Daarom heb ik dat nummer.

0: Ja, ja, waarom is dit nou voor ons als slagwerkers zo leuk? Waarom heb je dat uitgezocht?
1: Nee, dat heb ik uitgezocht omdat dus de synthesizers, die lopen op een sequence.
0: Ja.
1: Dat kun je dus instellen. Ja. Die gaat zoveel maten.
0: En het gaat maar door.
1: Spelen, en het gaat constant door.
0: Ja.
1: Maar die drummer,
0: die houdt het niet helemaal bij of zo?
1: Die houdt het niet bij. Als je goed luistert.
0: Ja, maar dat is gewoon live ingedrumd waarschijnlijk.
1: Tuurlijk.
0: Ja, er zit gewoon iemand ruim 5 minuten lang een beetje mee te drummen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. We zitten nog steeds in het item de ritmesectie. Waarin wij natuurlijk platen uitzoeken. Die wij als slagwerker leuk vinden om op de een of andere manier met je te delen. Nou,
1: ja.
0: Nou zijn er nogal wat platen gemaakt die je aan de eerste paar beats meteen al herkent. En we organiseren nogal eens vanuit radio als meer een popquiz. Daar heb je een intro raden. Dan kan je na 1 seconde weet je eigenlijk al welk nummer dat is.
1: Ja.
0: Zo ook bij dit nummer.
1: Ja, als je het hoort, dan weet je het.
0: Je weet al meteen als je het hoort dat het Michael Jackson is. Er zit een keiharde steady beat in het nummer. Het is voor mij echt een doorbraak. Heb je de film gezien trouwens?

0: Mike Zixek. Dat was sterk dat hij op een gegeven moment... Dat werd gezegd, ja, maar zwarte artiesten worden niet op MTV gedraaid. Ja. Dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd dat dat zo was.
1: Ja, belachelijk eigenlijk. Ja,
0: totdat die producer zei, mooi, dan haal ik al mijn artiesten weg. Ook de blanke artiesten. Ja, witte artiesten.
1: Ja.
0: Nou goed. Maar de baseline, zeer herkenbaar, maar die kennen we ook ergens van, zeg jij.
2: Ja, klopt.
0: Waar kennen we die dan van?
2: De baseline,
0: ja?
2: Die is...
0: Ik van... I can go for that.
2: No.
0: Hall & Oates.
2: Nee, alleen de baseline. Dus niet de beat, maar de baseline.
0: State of Independence.

0: recycle single.
1: Ja, het is tijd geworden voor de Recycle Single hier bij Radio Aalsmeer. Iedere week in de show zoeken we naar een nummer wat uit deze eeuw komt, maar eigenlijk op de een of andere manier een remake is van een nummer uit de vorige eeuw. En dat kan een complete cover zijn, maar ook een remix of gebaseerd op een sample van een nummer uit de vorige eeuw. En er komen echt heel veel nummers uit die natuurlijk op de een of andere manier gelinkt zijn naar nummers uit de vorige eeuw. In de jaren 70, 80, 90 zijn best wel heel hoop iconische stukken gemaakt.
2: Zelfs jaren 60.
1: En zo'n jaren 60 ook, ja, dat geloof ik al.
2: Ja. Ja, absoluut. Wat best wel bijzonder is trouwens, is dat er weinig artiesten zijn die een cover van hun eigen nummer maken.
1: Ah, ja.
2: Dit deed Joe Jackson wel in 1979. Uitgebracht, toen bracht hij Is He Really Going Out With Him?
1: Ja.
2: En opnieuw opgenomen, en met een live versie wel, uit 1983.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat je een live versie krijgt van een studioplaat.
2: Ja, ja. Maar dan zou je verwachten natuurlijk dat de live versie hetzelfde is als de studio versie.
1: Oh, dat is niet zo?
2: Dat is in dit geval niet zo.
1: Oh.
2: We gaan lekker luisteren.
1: Oké.
2: Joe Jackson.

0: Nederlands.
1: Ja, het is weer tijd voor geworden. Oud-Nederlands, een vast item in de show waarin we nummers uit de vorige eeuw laten horen van Nederlandse bodem. Maar dat hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Mag wel. Liever niet. maar als het maar in ieder geval geproduceerd, gespeeld, geschreven of gezongen is door een Nederlander.
2: Ja, maar dat mag ook.
1: Het mag weer, hè?
2: Nederlands. Nou ja, zoals dit nummer.
1: Ja.
2: Dat werd de eerste single van het Nederlandstalige album van de artiest. Het is een cover van alledaagse verhalen. Zo heet het eigenlijk ook.
1: Oh.
2: Dat is een nummer van Ricardo Vlokli. Die er in 1982 een befaamde San Remeo Festival had gewonnen. Dus hij deed mee aan een festival.
1: Een Italiaanse artiest.
2: Ja, ja. Han Korneneef en Leo Driessen waren waarschijnlijk verantwoordelijk voor de Nederlandse versie. De tekst is geen vertaling van het oorspronkelijke Italiaanse versie, maar is geheel nieuw. De single werd in de zomer van 1994 uitgebracht en stond meer dan 14 weken op de nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. Je hoort het al, een nummer uit 94, Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.
3: 24 uur per dag. Altijd in de buurt. Radio Aalsmeer.

0: Nou is het mooiste dat als je dit met een koptelefoon opzet, de laatste paar regels die ze dan zingen.
1: Ik ruik je adem en zie je gezicht.
0: Ja, maakt niet uit. Oh. Maar dan hoor je de beat of het voetstampen hoor je dan op je koptelefoon.
1: Van de bassist of van de drummer nog?
0: Van de drummer en dat soort dingen. Dat hoor je er gewoon doorheen.
1: Jeetje.
0: En natuurlijk het mooiste stem die je hoorde was natuurlijk van Jodie Piper.
1: Oh ja, die zong altijd.
0: Die heeft al die laagjes heeft ze ingezongen. En
1: ja, het klinkt erg mooi. Ja.
0: Klinkt zeker mooi.
1: Het is weer tijd voor een cover lover.
0: Nou.
2: Cover lover.
3: De cover lover.
0: De cover lover, daar gaan we dan.
1: De cover lover. Ja, het is gevonden. Bob Dylan, ik wist niet dat het origineel van Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan is.
0: Ja,
1: maar het is wel zo. Ja. Het is alleen ook nog door twee groepen muzikanten gecoverd. De bekendste natuurlijk van Guns N' Roses, maar je hebt ook nog een andere gevonden.
0: Ja, ik heb een andere gevonden. De gitarist Eric Clapton. En op hi-hat Phil Collins.
1: Alleen op hi-hat?
0: Ja, alleen.
1: De rest van zijn drumstel had hij weer vergeten.
0: Ja, dat is zo gaaf dit.
1: Ja.
0: Echt. En nog een gitarist, Greg Filling.
1: Filling Gaines?
0: Ja, dank u wel. En de bassist is Nathan East. En die hebben dat in hetzelfde jaar een live versie gespeeld in de Royal Albert Hall. En met succes. Het publiek was laaiend enthousiast. Tijdens het optreden echter is het nummer nooit uitgebracht. We gaan lekker luisteren naar Bob Dylan en Eric Clapton en Phil Collins. En de rest, Knocking on Heaven's Door, de live uitvoering uit 1991.

0: Ja, dit waren natuurlijk de Beatles met If I Fell uit 1965 alweer. En het zit er weer op voor vandaag.
1: Ja, maar wat jij net zei, klopt wel.
0: Ja, het klinkt een beetje als de Everly Brothers. Hè? Ja. Die met die tweetonige zang. Ja, ik ken het ook heel vals.
1: Harmony.
0: Maar dan met z'n vieren. Of ja. Met z'n drieën. Soms wel eens met z'n vieren ook zo'n Ringo wel eens mee?
1: Nee.
0: Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet.
1: Nee, veel later pas.
0: Ja, wij hebben er in ieder geval van genoten deze week.
1: Ja, zeker.
0: Volgende week zijn we er weer. Oh nee, daar zijn we er niet. Over twee weken zijn we er weer.
1: Ja.
0: Straks gaan we luisteren naar heerlijke non-stop muziek. En we sluiten de show af met een nummer van The Supremes. En jij zei, dat zijn eigenlijk twee nummers die...
1: Hetzelfde nummer. Ja, je kan zoeken op Baby.
0: Baby Love of ja. Where Did Our Love Go?
1: Ja.
0: En we gaan Baby Love luisteren. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botsen die vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En het gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kijk kanaal 12, KPN. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren, maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: was just like a song. Welkom luisteraars bij weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. En we hebben rustig aan begonnen, want we hadden vandaag veel actie al. Dus we moesten, we moesten even wat rustig beginnen, Jelle.
1: Een gevolg nummer,
0: toch? Niet,
1: ja, vind ik wel.
0: We hadden vandaag al heel veel actie op het veld. Laten we snel beginnen, want we hebben maar een...
1: Een uurtje.
0: Een uurtje en dan gaat de tijd snel.
1: Ja.
0: Jelle, jouw nieuws van de week.
1: Nieuws van de week. Vorige week is natuurlijk iets vreselijks gebeurd en morgen... want jij vraagt altijd aan het einde van de rit, wat ga je doen? Morgen is de begrafenis van Marcel Blijt. Ik verwacht dat het heel erg druk wordt.
0: Ja, ik denk het ook, ja.
1: Want,
0: waar is het eigenlijk?
1: In op Oosterbegraafplaats. En daarvoor is een kerkdienst in de Watergasmeer. Of in, ja, eigenlijk Oost is het. Begint om 1 uur. Dus het, ik verwacht dat het heel druk was. Marcel was heel geliefd.
0: Ja, zeker. Dus je gaat niet werken morgen, jij?
1: Nee, ik heb al... morgenochtend ga ik wat doen. Maar ja. Vanuit huis. En morgenmiddag ga ik die kant op.
0: Oké.
1: Okay. Voor de rest, ik was bij de Leids Ontzet. Dat is een gezellig feest. Mijn neef woont daar in de buurt. En ik was er. En ik heb mijn ogen uitgekeken. Het was zo gezellig en zo druk. En later kreeg ik een berichtje van mijn vriend Jack Honsbeek, die er ook was. Zegt hij, waarom heb ik me niet gebeld? Hadden we samen een biertje kunnen doen. Sorry Jack, maar ik was met de familie en het was super gezellig. Overal tentjes, je kan het zo gek niet bedenken. Kermissen, het hele stad was vol. En ik kwam erachter hoeveel mensen in Leiden fietsen, want het is een studentenstad.
0: Ja.
1: Ik heb echt een topavond gehad met mijn familie. Dus dat was leuk. En gisteren, maar daar ga ik het later even over hebben, was ik eventjes bij een wedstrijd Oude Kerk tegen Eemnes.
0: Ja.
1: En daar ga ik het later over de wedstrijd hebben. Maar gisteren keek ik even achter mij. En dat was de onder 19 van AGB tegen Oude Kerk. Op een gegeven moment de vechtpartij. We hebben de laatste weken hebben we het iedere keer over, over dingen langs de kant. En op het moment dat je denkt, nou, het is mooi weer, het is prachtig weer, lekker voetballen. En je hoort geroezemers achter je en op een gegeven moment klappen er een paar op.
0: Ja.
1: Van AGB tegen Oude Kerk. En het is niet om iemand af te zeiken, maar die trainer van AGB die greep zo goed in. Ook trouwens iemand vanuit de kant, een ouder. Die ging het veld in, maar die jongens waren alleen maar bezig met ruzie maken, weet ik wat allemaal. En toen kwam die trainer het veld in. Nou, die schreeuwde op zijn Turks. En die gozer was meteen bang. Aan de aanstichter. Maar hij werd aan de andere kant weer aan zijn oor getrokken. Door iemand aan de kant. En die komt meteen naar de kleedkamer. En ik denk, het is positief. Dat vind ik heel positief. Op het moment dat iemand zich misdraagt. Op meteen van het veld naar de kleedkamer. Opzouten. Heeft niks met voetbal te maken. En mijn complimenten richting AGB. Want hij kan er niks aan doen dat iemand zo gek doet. Maar wat zij daarna hebben opgelost. Absoluut top. Dus nee. En ik hoop dat we er meer te zien krijgen. Dat mensen gewoon ook trainen zeggen, wegwijzen. Jij hoort hier niet op het veld thuis. Weet
0: ja.
1: je wel?
0: Nee,
1: dus mijn complimenten richting de trainerstaf van AGB. Dus laatste. En dat is Latjetrap.
0: Ja.
1: We hebben afgelopen donderdag ben ik naar de ZTB geweest. En Heitem, nou ja, ons wel bekend.
0: Ja, zeker. Die is oud Olympia Haarlem.
1: Olympia Haarlem. En jij hebt nog even kort gesproken, Heitem. En Heitem die begon voor de uitzending van... op het moment dat ik minder dan 3 heb, dan moet het over. Ik zei, nou, Heitem, gewoon in 1 keer. Jij had me al gewaarschuwd. Maar goed, Heitem die schoot 3 op. En ik sprak daarna met Imdad. En die zit nu echt bij een goede club. Waar ze van alles nog wat doen. Imdad wordt op handen gedragen. Dat vind ik alleen maar mooi om te zien. Hè? Imdad is, je ziet, hij is ook heel enthousiast. Hij heeft naast zich heeft die Kevin. Ik weet dat Kevin nu luistert. En ik noem zijn naam. Maar dat is iemand, een clubjongen. En die staat Imdad bij. En Imdad wil dit jaar bovenin gaan eindigen.
0: Ja, vierde divisie?
1: Wie weet. Maar hij heeft in ieder geval ambitie. Hij zegt, dit jaar is het bovenin eindigen. Kijken hoe ver we komen. Maar dit jaar erop wil hij wel voor de promotie gaan.
0: Okay.
1: En als het dit jaar gaat gebeuren, dan is het een winst. Dus het was heel gezellig bij ZOB. Ik werd goed ontvangen. 3 keer op de lat. Dus we gaan kijken wie het record gaat verbeteren. Maar dat weten we van de week.
0: Oké, okay, dan snel naar mijn nieuws. Ik had eigenlijk een wedstrijd zaterdag met de tweede van DTA. Maar ja. vrijdagavond kregen we een berichtje van SDO dat ze de wedstrijd niet konden spelen. En dat ze hem uit hebben gesteld. Dus de wedstrijd ging niet door.
1: Hey, wat raar.
0: Ja, dat was apart. Maar aan de ene kant was ook weer een goed geluk bij een ongeluk. Want ik kon naar al mijn kinderen dan een keer weer op zaterdag allemaal kijken. Dus ik heb lekker deze week of dit weekend kunnen genieten als vader langs de kant. En dat is ook wel eens lekker, weet je.
1: Want je hoeft ook niet met DTA 1 mee,
0: nee,
1: want die waren vrij.
0: Nee, want die waren vrij. Dus ik kon lekker voetjes op de bank...
1: Gewoon
0: ja, en dan lekker even naar de voetbal kijken voor mijn kinderen.
1: En die kleine man, die kleine man heeft nog wel een penalty.
0: Ja, klopt. Maar ja, niemand heeft punten mee naar huis genomen. Ze hebben alle drie verloren.
1: Dat is minder.
0: Dat is minder, weet je.
1: Dat is minder.
0: Dat is, van de 9 punten hebben we 0. Dus dat is minder.
1: Maar je hebt wel genoten.
0: Ik heb wel genoten. Nou, dat is in ieder geval alweer een voordeel. Waar we ook genoten hebben, Jill, dat is een mooi bruggetje. Dat is vandaag. We gingen naar de wedstrijd van de week. En dat was volgens mij voor het eerst op zondag.
1: Ja.
0: En... onze sponsor, die hangt al hier heel mooi voor ons. Je kan daar super lekker eten voor €50. En door de weeks nog verminderen. En all you can eat, hè. Maar het is niet wat, het scherp. Het is echt het lekkere
1: goed soort, eten.
0: Bijna cousine eten, zeg maar.
1: Ja. Nee, het is goed eten. En ik hoor, toevallig sprak ik mensen bij ECC waar we waren. En die zijn er ook geweest. Die hebben echt een topavond gehad bij Heinde. Dus ik zou zeggen, op het moment dat je in Noordwijkerhout bent, ga naar Heinde toe. Lekker eten. Leuk met je vriendje of vriendinnetje. En prima.
0: Oké. Zij waren ook medesponsor van de wedstrijd van de week. Ja. Ze hadden ook een hele mooie bos bloemen. En natuurlijk een waardebon van €50 voor bij de Nike Shop. Dat is altijd handig. Ja. Het was een kraker die eigenlijk niet... een kraker werd op papier. Wel qua doelpunten.
1: Ja.
0: Want we hebben 8 doelpunten gehad.
1: En ik zei van tevoren 3-2. Want ik wist dat er veel doelpunten zouden vallen. Nou, het werd er eventjes meer. Maar we hebben echt genoten. Het weer zat mee. De tribunes zaten vol. Weet je wel. Het was echt een... een entourage van een kraker.
0: Mooi complex, hè? Schitterend complex.
1: Ja.
0: Tweede divisie, derde divisie waardig?
1: Tweede divisie waardig, 100%. Ja, zit de tribune. Ze hebben alles. Een kantine, een businessclub. Weet je, alles is om in ieder geval hoger op te gaan. Ja, en SJC doet het geweldig met onze vriend van de show, Barry Geertjes.
0: Ja,
1: maar goed, daar gaan we het nu over hebben.
0: Gaan we het nu over de wedstrijd. De wedstrijd begon... en binnen wip en een zucht stond het eigenlijk 3-0. Na de wedstrijd had ik eigenlijk met Jorg Smee. Maar die zei tegen mij van ja... ik zei van ja, vanaf het begin vond ik SJC... er veel op zitten. Hij zei, ik vond het niet het begin. Dan dacht ik van, eigenlijk vond ik het wel het begin. Want volgens mij was het 3-0 binnen...
1: 21 minuten.
0: Wat?
1: Binnen 21 minuten was het 3-0.
0: Ja, en de 1-0 was binnen?
1: Ja, binnen een paar minuten wel.
0: Snap je? Dus dan denk ik, vanaf het begin ben je dan niet scherp.
1: Ja.
0: Of tenminste, niet zo scherp als SJC. SJC begon hartstikke scherp. Ja. Wonnen alle... tweede ballen. Wonnen alle 50% ballen. Ja. Duels werd gewonnen.
1: Ja.
0: En zo kwam ook de goal. Hè? Want ik bedoel, als je de 1-0 ziet op ons verhaal...
1: Ja.
0: Is echt...
1: een zaterdag goal bijna.
0: Ja, kan je zien. Ja, de bal wordt afgesnoept.
1: Ja.
0: En dan vanuit daaruit een schitterende snelle aanval in de 16 komen. Voorgeven en Moenier maakt hem af.
1: Ja, en we zijn vorige week ook natuurlijk bij SJC tegen... of Josie SJC geweest. En daar ontbraken een aantal spelers. En die waren er vandaag wel bij. De keeper was erbij.
0: Mm-hmm.
1: De aanvoerder was erbij.
0: Ja. Maar ik vond de keeper van vorige week van SJC vond ik ook helemaal niet zo slecht.
1: Nee, maar hij gewoon twee hele goede keepers heeft hij. En nu was het Sam Grapendaal. Dat is Barry's eerste keeper. Die was erbij. En ik zat naar die jongen te kijken. En ik vergelijk een beetje met Verstegen. Ter Stegen. Van Ajax. Raak niet in paniek. Leg die ballen gewoon neer waar op je stropdas over de middenlijn. Dus je hebt een meevoetballende keeper. En dat is wel op dit niveau is het wel heel belangrijk.
0: Oké. Okay. Ja. Het kwam heel snel 1-0, 2-0 en 3-0. Hele mooie goals. Vooral die derde van Hamza. Die was een schitterende goal. Die hadden we helaas niet helemaal erop kunnen hebben. Want hij schoot hem zo snel vanaf een plek waarvan je denkt van... Ja, daar gaat hij nooit van gaan afschieten.
1: Nee,
0: maar
1: klopt.
0: Dat laat talent zien, hè?
1: Ja, als je ziet wat sowieso SJC aan kwaliteit heeft... Nou, dat gaf in de eerste helft wel de doorslag, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Dus inspelen, doorbewegen. Ze hadden het volledige middenveld hadden ze onder controle.
0: Klopt.
1: Het leek wel of ze met vijf man in het middenveld stonden tegenover Miliano Groenbas, die ik trouwens goed vond van Hoofddorp. Mm-hmm. Maar die had niet zijn medestanders, weet je wel. Die,
2: het leek wel of ze met een mannetje extra kwamen. Hè? Dat gaf ik ook aan op het interview op het einde. Ja. Zeiden ook van ja, er wordt ook heel veel doorbewogen.
1: Klopt.
2: Toch niet? Maar 3-1 gingen ze rusten.
1: Ja.
2: Toen gingen wij weer een praatje maken. Toen zei je ook van ja, nou, dit is in principe een verloren zaak voor Hoofddorp.
1: Ja. Ja, nou ja, toen begon de tweede helft. En dan moet ik zeggen, Hoofddorp begon goed. Hè. Die kwam, ik weet niet wat Jorg heeft gedaan, maar die kwam sterk uit de kleedkamer. En die kregen wel wat mogelijkheden. En, maar je zag wel dat SJC, ja, je zat van oké, kom maar, weet je wel.
2: Ze hoeven niet meer, het staat 3-0. Ik bedoel, en dan kan je zeggen van, en dan kan je zeggen van ja, wordt Hoofddorp sterker? Of zegt SJC van ja, hey,
1: ik denk het laatste. Nou, en op een gegeven moment ging SJC weer gas geven. En binnen de kortste keren stond het 4-5. Weet je, en ja, toen was de wedstrijd wel gespeeld. En dan merkte hij een klein beetje in Hoofddorp. Irritaties waren er ook. Want bij Hoofddorp echt een aantal goede voetballers zoals Nigel Comter. Mm. Nou, daar zat gif in. Die was zo pist op zijn medespelers. Dat hij begon, ja, hij werd fel op zijn medespelers. Maar goed, als je als neutrale kijkt, dan denk ik, ja, SJC heeft gewoon een geweldig elftal. En die was vandaag echt een maatje te groot voor de Hoofddorp.
0: Ja, inderdaad.
1: Terwijl ze wel in punten gelijk staan.
0: Ja.
1: Hoofddorp had ook natuurlijk kans om die koppositie te pakken. En wat Jorg zei, we hebben er geen wedstrijd van gemaakt.
2: Ja, maar met alle respect ook voor Hoofddorp. Want Hoofddorp doet hartstikke goed. Je kan ook niet Hoofddorp met SJC vergelijken. Ik bedoel, het budget van SJC en het budget van Hoofddorp, dan praat je over twee verschillende dingen, toch?
1: Ja, dat klopt. Kijk, Jorg moet het, nou, ik weet niet of het budget is, maar hij moet het met veel minder doen. En Jorg is met zijn voetbal know-how en zijn
2: Australië. Hij is wel een budget daar, anders blijft die rechtsbuiten, die blijft daar niet. Nee, die blijft daar ook niet. Dan,
1: dat klopt. Weet je, dus hij zal ongetwijfeld zullen de jongens wel wat krijgen. Maar het is, die komen ook voor Jorg. Weet je wel, die komen ook voor zijn visie. En Jorg heeft een bepaalde visie. Ik was donderdag bij Imdad en zei, één trainer vind ik heel goed, dat is Jorg Smeets.
0: Ja.
1: Nou, en dat hoor je natuurlijk van meerdere trainers.
0: Klopt, inderdaad.
1: De collega trainers vinden Jorg echt een kanjer. Dus die houdt zich vast aan zijn visie. En het heeft vandaag niet gelukt. Maar Hoofddorp gaat die gaat zeker meedoen met bij de bovenste plekken.
2: Nee, klopt. Gerald, als we dan zeg maar de plusjes en minnetjes bij elkaar optellen en de T'tjes kruisen en de komma achter de T zetten en dat soort dingen. Ja. Wie is er nu momenteel verder? En dan moeten we niet gelijk naar deze wedstrijd kijken. Maar welke ploeg denk je dat verder is?
1: Ja, SJC is verder.
0: Ja?
1: Ja, SJC is veel verder.
2: Kampioenskandidaat SJC?
1: 100%.
2: Ja?
1: Ja, 100%.
2: Kunnen ze niet meer over verschuilen? Want we hadden Barina afloop voor de camera. Die zei van ja, ik wil eerst even naar de rest kijken. Maar ik bedoel, je bent 5 wedstrijden verder. Ik vind altijd de eerste 5-6 wedstrijden zeggen volgens mij meer van waar je voor

0: En die had precies dezelfde mening. Hamza Rawi moet gewoon eigenlijk richting KKD. Want dat is niet normaal. Deze man heeft een paar longen, maar die kan ook voetballen. En die heeft mijn lengte. We zijn niet groot. En ik hou van hem. Ja. Als je naar SSC kijkt, het zijn allemaal kleine mannetjes. Hè? Mm-hmm. Die kunnen geweldig.
1: Nou, niet
0: voetballen.
1: Allemaal. Want ik bedoel, we hebben het nu wel bij SSC de hele tijd over de aanval. Maar laten we niet de verdediging vergeten. Toch of niet? Want ja. Nummer 12. Ja. Ik bedoel, hij leek. Want ik zag hem in de business club, zag ik hem. Ja, hij leek veel kleiner in de business club dan op het veld. Op het veld lijkt hij wel een reus.
0: Ja, maar dat hebben we wel vaker. Hè? Dat die gasten die komen het veld op. En dan denk ik, oh. Weet je, en ze straalt ook uit van, weet je, ze lopen ook
1: klopt,
0: recht op.
1: Weet je, ik dacht echt van, hij is 1,90, 1,98, ja. Dacht ja. Ik, weet je, maar ja. Hij is gewoon even langs mij. Maar ja. Zijn hele uitstraling, zijn aura, klopt. Dat is gewoon.
0: Klopt. En hij klapt erop, Tiwo, acht jaar man hebben we dan over. Maar zo zijn er nog, de aanvoerder Ralf van Oosten kwam erbij vandaag.
1: Die is weer terug van de blessure?
0: Terug van de blessure, ik heb Ralf na de wedstrijd ook gesproken. En ja, dat scheelt een slok op mijn borrel. En hij zegt, ja, ik heb nog een klein beetje last. Maar goed, op het moment dat je met een klein beetje last al voetbalt, dan ben je gewoon van meerwaarde.
1: Aha.
0: En dat was ook goed. En ja, laten we niet vergeten, Mooney, Moentje, daar hebben we niet over gehad.
1: Ja.
0: We hebben zijn naam niet genoemd. Maar die man was geweldig, hè?
1: Ja, inderdaad. Die man is altijd, toch of niet, heel moeilijk. Hij zei nog van, ja, jullie hadden me op de protet gegooid, maar dat was niet mijn beste wedstrijd. Maar ja, dat kan je soms hebben, weet je. Ja. Als je op de protet wordt gegooid, dan moet je dat moment moet je vlammen dan.
0: Ja, maar als je vandaag gaat... Dan was hij geweldig geweest. En dan hadden waarschijnlijk clubs uit de Bollenstreek ook komen kijken. Die kijken sowieso naar SSC. Maar Mooney Moentje was vandaag geweldig. Die hield twee man bezig. En ontstond er elders weer ruimte. En op het moment dat je denkt, Mooney gaat nu spelen. Gaat niet spelen, want hij zoekt hem iedere keer op. Ik ben zo gek op dat soort spelers die gewoon lekker brutaal zijn. En dan mogen we even één naam niet vergeten, want die sneeuwt een beetje onder. De nummer 34. Dalil Afousar. Nou, wat die deed, dat was echt ongekend. Barry heeft aan de buitenkanten en Mounir en Dalil. Nou, dat zijn echt smaakmakers. Dat zijn jongens die een tegenstander opzoeken. Gevaarlijk zijn. Altijd moet je met rugdekking tegen die mannen spelen. Dus ontstaat elders ruimte. Dus nee, SSC is voor mij kampioenskandidaat nummer 1, denk ik, Jules. Dus ze hebben terecht gewonnen vandaag. Met 6-2.
1: Dus, oké. Okay.
0: Ja,
1: nee. Dan gaan we door naar rondje langs de velden. En even, we krijgen altijd, ja, waarom wordt onze club niet genoemd? We hebben maar een klein half uurtje. We kunnen niet alle clubs opnoemen. Hè, maar, nee. Dan,
0: maar ik ga er,
1: we gaan er vandaag wel proberen om zoveel mogelijk ploegen te benoemen. En, ja. Maar we beginnen sowieso in die vierde divisie.
0: Ja.
1: Want Jos en HBC, die konden ook de koppositie overnemen. Maar,
0: ja, nee, klopt. Jos tegen ARC tegen Jos. En ARC is natuurlijk de nieuwkomer in de vierde divisie. En Jos, nou ja, die speelt al heel lang in de vierde divisie. Wel, die stap maken in de derde divisie. Maar ARC die houdt Jos gewoon op een 2-2. Wat een heel knap resultaat is van ARC. Jos stond voor en ARC maakt gelijk. Dus Jos verliest een punt. En dan hebben wij... Aalsmeer, Jules. Daar moeten we het wel even over hebben, toch of niet?
2: Ja, zeker.
0: Want vorige week hadden we Erwin Tump in de studio. En ik noem mezelf altijd ik zei tegen Erwin, het worden 6 punten en voor de beker ga je ook door. En er werd er een beetje lachig over gedaan van, ja, we moeten eventjes kijken. Want, maar Erwin wint gewoon met 2-0.
1: Klopt. En onze DM, want wij waren er zelf niet, ja. Maar er waren heel wat trainers daar bij... Ja. Aalsmeer afgelopen zondag of zaterdag.
0: Ja.
1: Het was volgens mij wel een cruciale pot voor Erwin. En hij heeft het toch, want ik bedoel, er staat wel druk op hoor. Ik bedoel, hoe je het weet of verkeerd, volgens mij, als hij niet had gewonnen, Gerald,
0: ja.
1: Dan was hij de laan uit geweest volgens
0: mij. Nou, dat vind ik te ver gaan.
1: Ja?
0: Want, nee.
1: Ik hoorde er waren een paar trainers al daar aan het kijken en dat soort dingen.
0: Ja, maar weet je wat het met trainers is? Huh? En, wij zijn ook trainers geweest. Op het moment dat jij nog een job hebt en je denkt, hey, het gaat daar slecht, ga je toch even kijken. Even je gezicht laten zien. Ja. Zo werkt het.
1: Ja.
0: En Aalsmeer komt bovendrijven. Erwin gaat ongetwijfeld. Die heeft al de eerste 3 te pakken. En die volgende week speelt hij, even kijken, tegen Uitgeest uit. Wel lastig.
1: Lastig. Echt gras. Weet je, tegen de Beukers.
0: Ja, en dan staat Erwin gewoon lekker weer in het middenmootje. En dan praat niemand meer
1: dan
0: over.
1: Is het weer. Het voetballen is ook zo opportunistisch. Snap je? Ik bedoel, de ene week...

0: pek en veren de club verlaten. Moet je de club verlaten en de volgende week staan de bloemen voor je klaar.
1: Ja, klopt. Hey, we hebben vorige week hadden we een punt sprokkelen van DVVA.
0: Ja.
1: Die hebben weer een punt gesprokkeld tegen Hoogland thuis, 0-0. Ze hadden wel moeten winnen van Hoogland, maar Hoogland is geen hoogvlieger, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, ze pakken een puntje. WVHDW doet het heel goed tegen AC34, win met 2-0. Dus ook Tom heeft het weer boven water, want die verloor natuurlijk de vorige keer. Victoria HBC, Aaron begon goed, maar HBC die wint met 1-2. En Dem tegen Huizen 3-3, Huizen derde divisie vorig jaar. Die had ik meer van verwacht.
0: Mm-hmm.
1: En vandaag speelde Colping Boys tegen Uitgeest. En Colping Boys wint met 3-0. Dat zijn beide debutanten.
0: Okay. Knap van Uitgeest, toch?
1: Nee, van Colping Boys. Colping Boys wint met 3-0. Ja. Nou, Colping Boys Uitgeest moet volgende week naar Aalsmeer naar Uitgeest. Dus misschien krijg ik toch gelijk dat Erwin de 6 punten pakt.
0: Oké, dan gaan we naar die eerste klasse. En dan komen we natuurlijk altijd uit bij onze vrienden uit Putten. Toch?
1: onze vrienden uit Putten die winnen met 3-2 van BFC.
0: En de trainer die komt volgende week van BFC komt langs. Want we hebben altijd maken al kennis met de trainer van BFC. Het is met Coach Joseph begonnen. En snap je? We gaan kennis maken. Want ze hebben nog 0 punten, BFC.
1: Ja, we hebben Roy Versluis eraan gehad. En nu krijgen we de nieuwe trainer van BFC volgende week. Nou, 0 punten. En laten we hopen dat hij volgende week 3 bij heeft. Dat hij in ieder geval met de punten de studie in komt. Maar ze verliezen met 3-2 van Putten. Heel eerlijk, Putten had het wel nodig, die overwinning. Want er is, ik kan zeggen, best een klein beetje geïnvesteerd. Mm-hmm. Weet je nog, Pilon is daarheen. Er zijn nog een aantal goede spelers. Zakaria is gebleven. Ja, en dan sta je in de beker deed het niet goed. En begin van de competitie deed het niet goed. Dus pakken 3 punten. Nou, dan gaan we verder. Nieuw-Utrecht, daar ben jij vorig jaar natuurlijk geweest. Ja. Die winnen met 0-1 van
0: Roy VRC. Versluis is nu daar.
1: Roy Versluis, die pakte 3 punten tegen VRC. VVOG, waar Kenny Thijs zit, die speelt tegen Houten 0-0. Vorige week ook 0-0. Ze spelen iedere week gelijk. Dus het wordt tijd dat Kenny gaat scoren. Want zo gaat het niet goed.
0: Ja, volgens mij staat hij nog op 1 maar, volgens mij. Of niet?
1: Één doelpunt volgens mij. Ja. Hey, het was een derby. We hebben een aantal weken geleden hebben Mitch in de studio gehad van SVL. Die moest tegen zijn oude club, tegen Woudenberg.
0: Ja.
1: Waar hij vorig jaar kampioen mee is geworden. En Mitch die wint met 1-2 uit bij Woudenberg.
0: Oh, dat is lekker, dus, hè? Die is volgens mij nog in de kantine.
1: Ja.
0: Toch of niet? Die zit er nog.
1: Ik denk dat ze sleutel hebben gegeven. En waarschijnlijk zegt zijn vrouw, Mitch, kom je naar huis? Zegt ze, ik blijf nog even zitten.
0: Nee, gelijk heeft hij. Oh, dat is zo lekker, hè? Terugkomen naar je club en pakken. Lekker.
1: Ja. En DTS, die het heel goed deed tegen Zuidvogels. 0-2, Zuidvogels pakt punten. Okay. Belangrijk.
0: Uit Sterk?
1: Nee, het is heel scherp en sterk van... hoe heet ze? De sponsor?
0: Barbara?
1: Barbara is Koetzee. Die zal heel blij zijn. Ja, of misschien minder, want die moet uitkeren. En de laatste wedstrijd is Roda 46 tegen Bennekom. Bennekom is ook een van de kampioenskandidaten. Roda 46 verliest met 0-4. Dus dat is minder. Dan gaan we naar... onze vrienden van... even kijken. Leg meer had ik, hè? Ja, leg meer
0: vogels. Meer vogels, ja, natuurlijk. Jack Honsbeek.
1: Jack Honsbeek. Ik krijg altijd iedere week een uitgebreid verslag van Jack. En daar ben ik heel blij mee. Bedankt daarvoor, Jack. En Jack moest tegen Fios. En we hadden eerder al contact vanwege Leiders Onzet. En toen heb ik hem een aantal tips gegeven. Want Imdat speelde met ZOB tegen Fios. En ik zeg, dat en dat heb ik van iemand gehoord. Dus ik weet niet of Jack er zijn voordeel mee heeft gedaan. Maar ze spelen 2-2. Van Jack heb ik wel gehoord dat zij echt recht hadden op 3 punten. Ze hebben echt te weinig gekregen. Vind ik zonde, want die week erop kregen ze ook te weinig. En als je de...
0: Maar je moet je wel afdwingen.
1: Als je twee keer gelijk speelt...
0: Ja.
1: Dan zijn het toch 4 punten die je mist.
0: Klopt.
1: En anders sta je gewoon bovenin.
0: Kan op het einde van de rit dure punten zijn.
1: Ja. Nou, we waren vanmiddag bij SJC en er stond er een speler van Ajax naast mij. Ajax Zaterdag. En die zegt, ik hoop dat je vanavond ons gaat benoemen. Ja. Nou, bij deze Ajax win met 3-0 van JVC.
0: Ja.
1: Dus het is voor Michel van Oostrom is het een lekker
0: overwinning. Mag ook wel, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Ajax-JVC in 3-0 winnen, dat is toch volgens mij wel het minste wat je kan doen.
1: Dat hoort erbij. En voor Michel niet? Is het ook eventjes lekker. Want,
0: lekker, zeker, 100%. Het is altijd lekker als je je puntjes binnen hebt en dan kan je weer verder opbouwen.
1: Klopt. Nou, Odin tegen Bol. Bol is een trotse koploper die wint met 5-3 van Odin. ZOB, waar ik donderdag was, die moest tegen SVA. Ik vermoed dat Imdat veel meer had verwacht van zijn ploeg. Want SVA verloor vorige week met grote cijfers. Maar ze spelen 1-1 gelijk tegen SVA. En Forresters. Nou, je hebt Jetro hebben we vandaag gezien. Hè? Die was bij SCC. Ik kwam even kijken. Maar die winnen met 2-0 van HSV. En Forresters begon vorig jaar heel slecht met Robert Michielsen. Maar met Jetro beginnen ze heel goed. Dus dat is, die hebben 3 wedstrijden 9 punten. Nou, Hillegom.
0: Wat ik zei, hè? Ik bedoel, wat ik zei van.
1: Jij.
0: Ik zei, hè, Forresters, dat het waarschijnlijk gewoon kampioen gaan worden daar. In ieder geval mee gaan strijden voor die vierde divisieplek.
1: Ja, dat klopt. Dat roep je iedere week. Nou, dat is waar. Hillegom tegen Sporting Martien speelde vandaag 2-2 in Velsen. Tegen Zwift. Zwift van Maarten Krombeen en Donnie Kessingen. Die verliezen met 3-0 van Velsen.
0: Ja.
1: Dat is best wel een behoorlijke uitslag. Klopt. Uit bij Velsen. Dus ja, dat wordt wat repareren voor de beide mannen.
0: Oké, we komen zo meteen verder natuurlijk met het vervolg van een rondje langs de velden. Maar dat is natuurlijk radio en we natuurlijk muziek. Ja, we natuurlijk muziek hebben. Dus blijf bij ons sowieso voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal.
2: Anna, als ik jou zie wil ik niks anders dan schuren. Anna, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren. Anna, je stamina is crazy, dit gaat duren. Anna.

0: Welkom terug bij het tweede gedeelte van Live 9 Voetbal. Vind, of lekker of niet, Angelo?
1: Ja, ik had hem,
0: speciaal voor jou.
1: Ja, ik had hem... richting de studio had ik hem oplezen. Keihard in mijn auto. Het is zo'n lekker nummer van...
0: Busy. Oké. Okay. We waren gebleven bij Roentje Las de Velde. Ja. We hebben de eerste klasse gehad.
1: Ja.
0: Dan een logische vervolg is de tweede klasse.
1: De tweede klasse, ja. Dan gaan we naar een voorronde tegen Kagia. Het is eigenlijk een beetje een derby. 1-1. Ik weet dat Kagia voor stond. En het is nu...
0: Toch punten, hè? Ik bedoel, voor de trainer.
1: Ja, een puntje, maar dat is het eerste punt, hè?
0: Ja.
1: Dus dat is,
0: maar daar moet het beginnen, hè? Je moet ergens beginnen.
1: Ja, dat is waar.
0: Je moet die punten ergens gaan pakken.
1: Ze krijgen volgende week Buitenboys thuis, dus ik hoop dat... maar goed. HBOK, we kregen 1 minuut nadat de wedstrijd was afgelopen, kregen we al een filmpje van Ricky. Kom maar.
0: Doen het goed, hè?
1: Doen het
0: nog gewoon. Ongeslagen.
1: Ongeslagen, doen het geweldig, hebben een leuke ploeg. Ik kom binnenkort de sleutel terugbrengen, want die heb ik nog steeds. Maar 4-0 winnen van Edo. Dat is een geweldig resultaat. Olympia Haarlem, dat gaat niet zo goed. Ik hoorde vandaag, want er waren best wel heel veel mensen van Olympia Haarlem, dat zij 8 blessures hebben. Ze hebben een anderhalve wisselaar, dus volgens mij op de bank. Nou, die verliezen met 1-3 van DCG. Ook een trotse koploper, DCG.
0: Klopt, DCG, die revenge, die gooiden er nog op. Want in de nacompetitie hebben ze verloren.
1: Ja, klopt.
0: En ze en kwamen nu terug en ze hebben hun gram gehaald.
1: Ja, klopt. Badhoevedorp op een nieuw complex tegen Roda. Die Roda 23 uit Amstelveen. Die verliezen met 1-3 SCPB. De twee Almeerse clubs krijgen we straks. Mm-hmm. En dan hebben we Stormvogels van Mike van Dam tegen Bloemendaal 2-2. Dus dat is de 2A.
0: Oké, dan gaan we naar die derde klasse.
1: We hebben nog de 2...
0: Tuurlijk, sorry. Mijn fout. Ik ga een beetje snel.
1: Ja, je gaat een beetje snel. We hebben natuurlijk die 2K hebben ook nog waar... daar hoeven niet alle uitslagen, maar één belangrijke is CFV tegen Breukelen 0-3. Breukelen trots koplopen, 3 wedstrijden, 9 punten. Doen het geweldig na hun promotie.
0: Goeie trainer ook, hè? Ik bedoel, Marco van der Meer, vorig seizoen genomineerd voor trainer van het jaar.
1: Ja.
0: Net niet gehaald, maar doet het hartstikke goed. Wat we ook, die speler ook hier hadden, hè? Ze zeiden van ja, dat hij toch een aparte tactiek neer had gezet. Dat ze toch iedereen hebben verrast in die derde klasse.
1: Dat klopt. Het is alleen maar leuk om te zien dat trainers ook niet standaard trainers zijn, maar dat die gewoon andere dingen doen.
0: Ja.
1: En Marco is zo'n trainer. Dan even wat losse uitslag. Argon wint met 3-0. Dat is ook hier de buurt 3-0 van Berkum. En dan gaan we wel naar die derde klasse nu.
0: Nu de derde klasse?
1: Ja, okay. en dan gaan we eventjes naar een ploeg. Daar zijn wij een tijdje geleden geweest. Dat is RKDS. Die moesten uit naar Wilhelmus. En die verliezen met 6-0. RKDS heeft op dit moment nog 0 punten. Siever moet toch eventjes aan de bak met zijn ploeg. Want het gaat niet goed. Want RKDS heeft 1 doelpunt voor en 11 tegen.
0: Dat is, terwijl ze vorig seizoen hadden ze... Was het volgens mij andersom?
1: Ja, voor de seizoen werd er niet gescoord. Want er zat alles dicht.
0: Ja.
1: En schijnbaar hebben een aantal muisjes het gat naar het doel
0: gevonden. De dam is open.
1: Ja. En dan hebben we de andere ploeg van onze grote vriend Koen. Koen van de Vlucht.
0: Ja.
1: Die Teilingen die speelt met 1-1 gelijk. En die staan op tegen ASC. En die staan op verdienstelijke 5e plek. Met 3 wedstrijden en 5 punten.
0: Gaan we naar de wedstrijd Teilingen-KGA? Is dat een wedstrijd van de week? Is dat bloed aan de paal?
1: Nee, want Teilingen tegen RKDS, hè?
0: Nee, ja, maar tegen KGA ook, toch?
1: Nee.
0: Oh, oké. Ik dacht dat ze in dezelfde pool zaten.
1: Nee, want hun zit in het zuiden.
0: Oh, oké.
1: In Leiden, Rotterdam. Dus nee, we krijgen wel Teilingen-RKDS. En dat is volgens mij 5 december.
0: Oké. Okay,
1: heb ik al nakijken.
0: Is goed, op pakjesavond.
1: Ja, okay. Ik hoop dat even de twee iets aan kan pakken. Hey, dan gaan we naar die andere derde klasse C. Diemen, de promovendus, doet het niet zo goed.
0: Nee,
1: hè? Nee, dat gaat niet goed. Het is DSC, DZS, verliezen met 4-1. Diemen, dat gaat niet helemaal goed.
0: Maar mensen vergissen zich. Hè? Ik bedoel, derde klasse en vierde klasse. Het lijkt van, je gaat van derde naar vierde. Ja. Maar in de derde klasse begint het echte voetbal.
1: Ja,
0: weet je, vierde klasse is het nog van... heb je soms af en toe leuke ploegen. Maar in de derde klasse kunnen ze allemaal wel een beetje goed voetballen. Ja, heb je allemaal redelijke goede trainers die allemaal ook ambitieus zijn in die richting. Die tweede, eerste klasse willen misschien wel zelf divisie. Ja. En dan wordt het...
1: Wordt heel lastig.
0: Dan wordt het schaken. Dan moet je ook als trainer zijn er wat kunnen.
1: Ja, klopt. En op het moment dat je iets ziet wat je van weer denkt, hey, moet ik even wat anders tegenover zetten. Dan moet je als trainer het zien. Maar dan moet je ook je ploeg mee krijgen. Dus je moet wel een goede trainer zijn.
0: Ja. En je moet natuurlijk ook wel de kwaliteit hebben. Want elke trainer is zo goed als zijn materiaal, toch?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, dan komen we dan nu bij een trainer die wij hoog hebben zitten. Tijn Hamer.
0: Ja.
1: Die won afgelopen week een inhaalwedstrijd tegen Forza met even kijken, 6-3. En die speelt gisteren gelijk uit bij EVC. Is niet geen slecht resultaat. 2-2.
0: Ja, is dat EVC zo goed? Ik denk van als je van Forza wint en dan moet je naar EVC, dan moet je dat doortrekken. Ik bedoel, ik acht toch EVC iets lager in dan Forza met de kwaliteit.
1: Ja, het is lastig om daar in Edam te winnen, hoor. Oké. Dus, okay. Batavia, nou, die gaat eindelijk door waar ze vorig jaar mee gestopt zijn. En dus met dikke uitslag verliezen. Verliezen thuis van SDOB met 0-6.
0: En SDOB die heeft de laatste wedstrijd van DTA verloren.
1: Klopt.
0: En als die ploeg met 6... ze hadden wel, moet ik zeggen, ze hebben wel een paar leuke voetballers.
1: Ja.
0: Ze hebben een leuke spits, die is echt, die loopt door muren heen. Een donkere jongen, die echt een rouwdouwer.
1: Ja.
0: Weet je, die blesseert er ook gelijk 2 als hij scoort. Weet je, zo'n spits is het. Ja, ja. Maar
1: Oké. Okay.
0: Weet je, als je 6-1, ik vond ze niet... Ik had niet echt dat ik de dag van deze ploeg is...
1: Die gaat meedoen.
0: Nee, totaal niet.
1: Tegen Batavia, als je niet meer de 6 scoort, dan...
0: Dus
1: ik ben benieuwd. OFC, Real Serenang. Real Serenang trots koploper, 3 wedstrijden, 9 punten. Die win met 2-5 van OFC uit. En Permanent De Meer, dat is Permanent win met 5. 5-2.
0: Oké.
1: Okay. Dus volgende week spannende. Real Serenang tegen Monnikendam. Monnikendam, daar komen eigenlijk die spel tegen een Almeerse club, daar komen we straks op.
0: Van McNack. Dat komen we straks. Ja.
1: Ja, Lenny.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we naar de 3D. Amstelveen. Nou ja, ik krijg meteen al een bericht van Michel Strating.
0: Strating doet het goed, hè? Strating. Hand van Strating zichtbaar? Of is het nog niet, zijn we te vroeg daarvoor? Maar,
1: hij heeft 2-6 punten. Hij heeft alles gewonnen.
0: Hij moet die Amsterdamse braan niet daar naartoe brengen, toch? Een beetje dat brutale. Zo. Het brutale wat ze in Amstelveen een beetje missen.
1: Ja.
0: Dat moet hij daarheen brengen. Dat,
1: dat kan Michel wel.
0: Ik zag
1: nou, ook na 10 minuten krijgen van hem een fotootje uit de kleedkamer. En die winnen met 3-1 van ZSGO WMS. Vind ik een knap resultaat.
0: Ja, zeker.
1: Ja. STZ, die win met 4-1 van DSOV. Goed resultaat. Ik heb natuurlijk STZ zien voetballen. En onze vriend Hartges, die scoorde 3 keer. Ik voetbalde vroeger met zijn vader, Loek Hartges. Geweldige voetballer. En die heeft 2 zonen. Die kunnen ook lekker ballen. En eentje die voetbal in ieder geval bij STZ. En STZ is ook een kampioenskandidaat.
0: Klopt, ze staan bovenaan.
1: Robin die gaat nu stuiteren. En misschien gooit hij met die afstandsbediening. Maar Robin, je bent gewoon kampioenskandidaat. Niet zeiken, STZ moet gewoon naar die tweede klasse.
0: Maar Robin is een trainer die... aanvallende trainer. Ik bedoel, hij is zelf ook voetballer geweest. Altijd aanvallend. Hele goede voetballer geweest. Snap je? Houdt van aanvallend voetbal.
1: Ja.
0: Is voor de Duvelers een oude moer niet bang.
1: Klopt.
0: Dus ik zie het wel zitten daar bij SDZ. We moeten daar binnenkort naartoe.
1: Ja, vind ik leuk. Om even te kijken. Ze spelen leuk voetbal. Dus goed. Urban die verliest met 2-4 van Zandvoort. Zandvoort is ook zo'n ploegje.
0: Hetzelfde verhaal als voor Diemen en Urban.
1: Ja.
0: Vierde klas is hartstikke leuk. Vorige week krijgen ze een zware afstraffing. En deze week ook weer verliezen.
1: Ja, 4-4 doen we tegen. Dus dat is veel. Zwanenburg wint met 5-3 van DWS. DWS is een hele jonge ploeg. Dat moet gaan groeien, denk ik.
0: En dat is ook dan weer een compliment naar... Want we hebben het nu over ploegen die van de vierde klasse naar de derde klasse en het niet halen. Maar Zwanenburg met Mitch, ik bedoel...
1: Doet het heel goed.
0: Hartstikke goed.
1: Ja, klopt. En vandaag hebben we gespeeld DSS tegen Arsenal. Arsenal gaat niet goed. 2-0 verliezen, Arsenal. En Zwift zondag tegen AGB. AGB verliest met 4-1. Ook, die krijgen ook een lastseizoen. Ik sprak toevallig... Ik sprak onze vriend Imdad... En we hebben het even over AGB gehad. Hij zei, AGB gaat een moeilijk seizoen. Het doet pijn in zijn hart, want dat is ook toch een AGB'er, hè?
0: Zeker.
1: En doet het met pijn in zijn hart. Maar
0: hij heeft daar, tenminste de meeste successen heeft hij met AGB gehaald, toch?
1: Ja, klopt. En hij zegt, als Hoezert Meric op zijn 43 jaar nog steeds de beste man is, dan zegt het wat over de rest. Hoesten is natuurlijk geweldig voetballer.
0: Klopt.
1: Maar met 43 jaar.
0: Ken je niet de best. Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Kan niet meer. Ja. Nou, of je moet Ronaldo zijn met 41, maar goed.
0: En zelfs die wordt...
1: klopt. Nou, even wat kleine uitslagen in die andere derde klasse. Want eventjes kijken. Olympia van onze vriend Sander. Die speelt 2-2 gelijk tegen Hees. Schravenland. Nou ja, daar kwamen voorheen wel eens. Je speelt 2-2 gelijk tegen TOV. En Nieuwland Loosdrecht is afgekeurd. Nieuwland, daar zit reglement nu.
0: Ja.
1: Die moet ook binnenkort tegen zijn oude clubjes. Ook een leuke wedstrijdje. Maar dat was afgekeurd. Ik weet niet waarom. Maar volgens mij lag het bij Loosdrecht. Nou, en dan gaan we volgens mij richting de vierde klasse.
0: Die vierde klasse nog...
1: Ja. Vierde klasse. Even kijken. De Dijk. Nou, die is van de divisie naar de vierde klasse gekelderd. Die winnen nu met 2-0 van Opperdoes. Volenwijk sturen ons ook altijd berichten. Die verliezen met ZVC 22 met 4-2. Weerenvogels tegen Golden Boys zondag 0-0. En SVW 27 tegen Blauw-Wit 7-1. En dan gaan we naar die andere vierde klasse. Dat is hier in de buurt. Haarlem-Kennemerland. Nou ja, die hebben we hier in de studio gehad tegen Schoten. Was echt een derby. Spelen 1-1. BSM tegen VVA, waar we ook zijn geweest. Velsenbroek 4-2 voor BSM. Uno uit Hoofddorp tegen Jong Hercules 8-1.
0: Heem.
1: En naar Overbos ook uit Hoofddorp tegen Sporting Andrichem 4-3. En de laatste ADO 20, Hertha. Hertha van onze vriend Lont. Ivan Lont, 1-0 voor Hertha. En de laatste, de vierde, dat is Altius tegen Laren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, vorige week heb ik al gezegd, Laren heeft echt geen goede ploeg. Die verliezen met Altius win met 4-0. Die hadden ook nog 0 punten, die hebben nou 3. ANVA, ik moet mijn excuus, klein beetje excuus maken aan ANVA. Want die winnen met 3-1 van de Geuzemeer. Die midden staan stijf bovenaan. En ANVA zei, ik zei vorige week tegen Erwin na, stuurde onder 23 naar. Maar kan je beter niet doen. Ja. Want ze hebben, ik heb Bel gezien, ze hebben een Marokkaanse broeder al lopen.
0: Ja.
1: Hey, goed. Gewoon op de vierkante meter passeert hij. Okay. Ja, het is een heerlijke zaalvoetballer. En ANVA die gaat voor het kampioenschap met die jonge trainer die we toen in de studie hadden.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, die winnen met 3-1. Oudekerk, daar ben ik geweest tegen Eemnes. En als je daar komt, dat is altijd wel leuk. Als je bij weet je, mensen van Eemnes kennen mij. De spelers komen gewoon voor de wedstrijd brazen, omhelzen en, weet ik, en komen naar me toe. En Daniel Koen heb ik gesproken.
0: Ja.
1: En die zegt, hey, bij BVC moest echt aanpoten. En ik wilde gewoon weer lekker rustig voetballen. En hij heeft gelijk, hij is een jongen, maar Eemnes is zijn clubje. Hij kan lekker daarna een biertje drinken met de jongens.
0: Altijd in de basis.
1: Altijd in de basis. Weet je. En hij werd gisteren wel gewisseld. Maar goed.
0: Oh, okay.
1: Leuke wedstrijd heb ik gezien. Echte vierde. Ik zit gisteren, wat is het, vierde klasse. En ik kijk naar de vierde divisie. Hey, dat is gewoon, dit is een wereld van verschil. Een wereld van verschil.
0: Oké, hebben we hier gehad, Jero?
1: Nee. Ik wil even kort verder, want Oudekerk, die begon niet goed. Eemnes, die kwam voor. En in de tweede helft kreeg een speler van Oudekerk, kreeg rood. En mijn neef zit bij Oudekerk, Dennis Tevreden. En die kreeg rood. En dat was eigenlijk een opleving, want het Oudekerk begon te voetballen. Dat was echt ongekend. En Eemnes met 11 man, kampioenskandidaat nummer 1, die hadden het heel moeilijk. En heel eerlijk, als het 2-2 wordt, of een gelijkspel, was het verdiend geweest. Want volgens mij moet mijn neef voortaan gewoon met 10 man starten.
0: Dat is beter.
1: Ja, nee, dat was hem.
0: Oké, dat was hem. Dan is het tijd voor...
2: Het rondje Almere, met onze inside man, Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte, rangen, standen, quotes van trainers en het laatste nieuws. Hier is Gerald.
0: Het rondje Almere.
1: Het rondje Almere, Jules. Wat zal ik zeggen van het rondje Almere? Ik hoop altijd dat de Almeerse ploegen allemaal winnen. Maar dat zet er dit weekend niet in. Jos Watergasmeer vorig jaar gedegradeerd. Of niet eens gedegradeerd. Ze bleven er uiteindelijk in. Heel slecht gevoetbald, hè? Jos Watergasmeer. Maar die moesten tegen Sporting Almere in die... Oh nee, ze zijn wel gedegradeerd. Vijfde klasse. En die speelden 2-2 gelijk. Almere staat in de middenmoot. Moeten volgende week tegen SM Muiden thuis. En AZ Muiden verloor afgelopen weekend met 13-0 volgens mij.
0: Jezus.
1: Ja, dus ik ga ervan uit dat Sporting Almere volgende week die 3 punten pakt. Dus Dennis, zet hem op met je ploeg.
0: Een lijpe uitslagen, 13-0.
1: Ja. Jij hebt het iedere keer over het verschil tussen 4 en 3 klasse. Nou, dat is nu duidelijk. Want onze vrienden van Forza, die moesten uit bij Monnikendam. En die verloren afgelopen weekend al, of afgelopen woensdag al, van de Wartburgia. Ja. En die verliezen afgelopen weekend van SV Monnikendam met 7-5.
0: Jezus! Maar, wat een korfbaluitslag, 7-5.
1: Ja, maar ook afgelopen week 6-3.
0: Ja.
1: Weet je, het zijn uitslagen waarvan je denkt, ja, dat maak je niet mee. Ja, bij de pupillen. Misschien bij jouw kinderen kan je zo'n uitslag. Mm. Maar niet bij volwassen voetbal. Maar goed, zij verliezen met 7-5. Ik heb een reportage gezien van Monnikendam. Die willen met kosten wat kost kampioen worden. Volgens mij hebben ze Dennis Kaas ook gehaald. De topscorer. Die
0: van HBOK?
1: En Jos Watergesmeer ook nog. Dus Forza, dat gaat niet goed. 3 wedstrijden, 0 punten. Maar volgende week moet ze tegen Batavia. Dus ik ga ervan uit dat het goed gaat. Ik vergeet 1-4 de klasse. Dat is Weesp tegen Almere. Vorige week gaf Richard Pel aan, de trainer van Almere, van wij gaan voor het kampioenschap. En je moet even misschien kort bijgestellen. Want Weesp...
0: Even in de ijskast.
1: Even in de koelkast. Ja. Want Weesp, de promovendus, die won met 4-2. De ploeg van Jesse Rijnsburger, die ik vorig jaar nog, of 2 jaar geleden, had ik hem bij Waterwijk als jeugdtrainer. Samen met zijn vader Mario Rijnsburger, geweldige voetballer. En Almere moet volgende week tegen Nederos. Ik ga er ook vanuit dat Almere punten gaat pakken. Dus dat zijn dan 9 punten die ik bij elkaar optel.
0: Oké, je bent... Ja. Je rekent jezelf rijk. Ja, kun jij mijn boekhouden doen?
1: Ik ga mezelf in rijk rekenen. Sporting pakt 3 punten. Forza pakt 3 punten. Almere pakt 3 punten. En dan komen we bij de volgende. En dat is Buitenboys tegen VSV. Buitenboys die wint met 3-1 van VSV. Snow, Moussa en Valies die scoorden voor Buitenboys. Buitenboys was de gehele wedstrijd de betere ploeg. En volgens mij, ik weet dat Dennis altijd luistert, maar ook zijn spelers luisteren. En vorige week zei ik nog van Waterwijk is de beste ploeg uit Almere. En volgens mij neemt hij het op, Dennis. En dat speelt hij af van jongens. Dus ik vond die jongens ook op, vind ik wel lekker. Maar Buitenboys doet het gewoon geweldig. En die staan goed in de competitie. En ze moeten volgende week uit naar Kagia. Naar de ploeg van Richard van Heulen en Mark Scholten. Dus, en dan komen we bij de laatste. Dat is M tegen, M hier uit de buurt. Tegen Waterwijk. M wint met 2-1. Ze kwamen de eerste 20 minuten, wat ik begreep, was heel goed van Waterwijk. Maar M die scoorde in de 25e minuut. En vlak daarna scoorden ze 2-0. En het is lastig, want Waterwijk, iedere wedstrijd staan zij achter. En je moet iedere keer maar terugkomen, weet je. Dus dat is best wel lastig voor Kai en zijn mannen. En in de 89e minuut scoorde Kuba 2-1. Maar ja, toen was het te laat om het goed te maken. Laten we hopen dat Waterwijk het volgende week gaat doen tegen Stormvogels. Tegen de ploeg van Mike van Dam. Ze moeten thuis tegen Stormvogels. Dus ik ga zeggen, sorry KG, maar Buitenboys pakt ook 3 punten. En de Waterwijk pakt er 1, dus het zijn 13 punten. Okay. Volgende week, let op,
0: nieuws van de week,
1: 13 punten, Almeerse clubs.
0: Oké, misschien een flesje erop, dan kan ik misschien nog wat drinken. Het was snel verder gaan. Jelle, we hebben het gehaald, we hebben nog 8 minuutjes. Volgens mij, Nederlands Elftal speelt ook, dus mensen die zijn langzaamaan ook richting Nederlands Elftal aan het kijken.
1: Maar wacht even, ik heb wel, want ik ben 1 ding vergeten met het nieuws, en dat vind ik heel belangrijk nieuws, Jules.
0: Ja.
1: Wat ik nu met je ga delen, jij weet het niet, ik ga het nu aan je melden, want ik was vandaag bij SCC.
0: Ja.
1: En Live Regio Voetbal gaat mee op trainingskamp naar Benidorm.
0: Hey, kijk eens aan.
1: Wij gaan gewoon mee Maar de trainingskamp, dan ben je niet door hem. Ik denk, ik krijg het mooie nieuws mee van de sponsor.
0: Lekker, lekker.
1: Gaan we regelen, want we willen jullie erbij hebben. Jullie
0: wij moeten de social media, houden wij daar weer in de gaten. We gaan leuke interviews houden dan daar zo.
1: Ja.
0: We gaan leuke items bedenken om met die spelers te doen en dat soort dingen. Dat wordt gezellig.
1: En het is een leuke spelersgroep. Hè? Ja. Dus daar kan je echt leuke dingen mee doen.
0: Okay.
1: De mannen blijven ook allemaal hangen. Hè, daar, okay. Hè?
0: En Benidorm ben ik nog niet geweest. Ik ben overal bijna geweest, maar Benidorm ben ik nog niet geweest. Nee. Weet je? Dus,
1: jong en jeugdig.
0: Nee, oh, dan moet ik er helemaal heen. Nee. Gerald, ik wil toch nog eventjes terugkomen op het latjetrap gebeuren. Want we krijgen allemaal aanmeldingen van spelers die willen zich aanmelden. Er zijn een paar regels. Hè. Je moet onze sponsor volgen, Buddy Cheaters. Ja. Die moet je volgen. Je moet ons volgen.
1: Ja.
0: En dan moet je een speler opgeven. Je moet een speler nomineren die... Het wil heeft laten zien op de training dat hij de beste van je ploeg is.
1: Klopt.
0: Want we komen daar niet voor middelmaat. We willen de beste hebben.
1: Ja.
0: Toch of niet?
1: Het is serieus geld, hè?
0: 500 euro.
1: 500 euro is serieus geld. Dus wij vinden ook dat niet een speler zelf op moet geven. Want ik kan, nee, de trainer of de club of de teammanager geeft je op. En dan moet misschien doen ze een toernooitje of weet ik veel wat. En de beste die mag het dan doen.
0: Klopt. Van de week gaan we weer. Hou onze social media in de gaten naar welke club ze zijn. Als jij denkt van, hey, ik ben een top latje trapper. Regel het met je club. Volg Barry Tietjes. Volg Live Regio Voetbal. En dan komen we langs. En wie weet heb je 500 euro in de pocket. En dan mag je kiezen. Hè? Je mag het voor jezelf houden. Hè?
1: Ja.
0: Of je mag het gewoon delen. Want ik denk dat het wel gewoon zo...
1: Ja,
0: weet je, gewoon met de groep. Weet je, jongens, we gaan lekker met z'n allen even wat drinken.
1: Ja,
0: weet je?
1: Ja, precies.
0: 500 euro kan je genoeg drinken, volgens mij.
1: Ja. Voor sommige clubs is het... maar de zuinige clubs die kunnen er lekker van drinken. Nee, maar het is ook leuk. En... Ik moet heerlijk zijn, wij vinden het ook leuk om het te doen. En we zetten de druk op. En we laten de ploeg meejuichen, weet je wel. Want al die spelers. En zo dacht ik ook. Ik heb het ook een keer geprobeerd. Het is best wel lastig.
0: Klopt, inderdaad. En nog even naar onze sponsor van Wedstrijd van de Week.
1: Ja, Heinde.
0: Heinde. Lekker eten daar zo. We hebben iedere week, of tenminste iedere wedstrijd van de week hebben wij een sponsor. Want we willen daar niet met lege handen komen. We hebben natuurlijk... Voor de man of the match hebben we sowieso een waardebon voor Nike van 50 euro.
1: Ja.
0: Bosbloemen voor zijn vrouw of vriend. Want ja, tegenwoordig weet je het niet. Je mag niet discrimineren. En,
1: wat een goed verhaal.
0: ja, toch, je weet het maar nooit. Ik bedoel van, dus mocht jij zo denken van, hey, ons bedrijf die heeft ook wel wat met amateurvoetbal. En we vinden het hartstikke leuk wat deze twee donkere broeders doen. En we vinden het wel leuk om ook ons... bedrijfslogo lekker een uur in beeld te hebben en tijdens de wedstrijd lekker aandacht en je social media ook misschien een paar volgers erbij. Geef ons even een DM'tje en dan kunnen we het rondmaken, toch? Of niet, Jill?
1: Ik zie dat jij... Heinde, je
0: laat... Ja, er staat daarachter onze oude sponsoren, Buddy Cheaters en natuurlijk
1: Padel.
0: Hey, Rich Patsboom, toch of niet? Dus denk jij van, hey,
1: Leuk.
0: Er is nog ruimte.
1: En als jij het leuk vindt dat wij gewoon naar je wedstrijd komen. En je denkt, hey, het is leuk. Wij halen die mannen nou. En ik sponsor die de man of the match. Hey, prima. Dan komen wij gewoon langs. Hè?
0: Snap je?
1: En we hebben bijvoorbeeld, 24 oktober zijn we uitgenodigd bij ZTB. Die hebben ook gezegd, wij willen een man of the match sponsoren. Dus wij gaan naar ZTB. En zo kunnen wij... Gewoon langs heel veel leuke clubs gaan. Dus,
0: en spelers in het zonnetje zetten. Ja. Trainers in het zonnetje zetten. En we proberen natuurlijk een heel mooi verhaal te hebben krijgen. En we krijgen heel veel... het grappige is, we hebben bijna meer kijkers dan volgers. We zijn blij met de volgers. We halen bijna de 4K.
1: Ja.
0: Maar in ons verhaal tikken we gewoon bijna de ton aan. En dan denk ik van, ja, hoe kan het, weet je, dat we de ton in kijkers krijgen, maar we hebben niet volgers. Ik bedoel, mensen, als jullie ons volgen, kunnen wij veel meer leuke dingen doen. En het is niet dat wij om volgers zitten te smeken, maar het werkt nou eenmaal zo, ja, weet je? Klopt. Hoe meer volgers, hoe meer sponsors en hoe meer leuke dingen je kan gaan doen, toch of niet? Jill, we hebben het gehaald. Je hebt het al gezegd, hoe jouw week eruit ziet. Morgen geen begrafenis?
1: Morgen begrafenis, ja. Ik heb een best wel een leuke week aan het einde van de week. Want vrijdag ga ik naar Replay in Ahoy met mijn matties eventjes eruit. En zaterdagavond heb ik een leuke familieavond. Mijn neef, zijn vrouw wordt 50. Dus lekker eten, lekker drinken.
0: Oké, lekker.
1: Gezelligheid. En jij?
0: Eigenlijk niet zoveel. Beetje werken en ja, gewoon weer trainen. Werken, ik ben druk.
1: Ja, werken en jij? Heel veel verdienen, hè? Jij.
0: Ja, daar.
1: Nou, je zit in de bouw. Dat zijn die jongens. Ik heb gewoon een pennyman, niet gereden. Nee,
0: maar hey, als je weet hoeveel pijn ik nu in mijn rug heb, Gerald, dat wil je niet weten. Ik bedoel, dus lekker werken en dan gewoon weer lekker met DTA trainen. We hadden geen wedstrijd. Het eerste was ook vrij. Dus we gaan weer lekker, lekker volle bak trainen. Ik denk dat allebei de ploegen zijn gebrand om weer op het veld op te komen.
1: Ja.
0: En dan gewoon weer lekker een weekje voor de boek.
1: DTA moet van de week een derby het eerste. De meer tegen DTA zie je.
0: Ja, precies. Aan de overkant kan je heen lopen. Ja.
1: Leuk.
0: Dus, en de meer doet het ook hartstikke goed. Hè? Ja. Ik bedoel, als promovendi.
1: Drie wedstrijden, 6 punten. Dus die doen het prima.
0: Nee, oké. Jel, we hebben het gehaald.
1: Ja.
0: Dus,
1: even één vraagje, want dan ga ik je even op het blok zetten. Waar eindigt DTA dit jaar?
0: Ik denk dat DTA wel mee moet gaan doen voor het kampioenschap. Ja, als je kijkt naar de kwaliteiten die wij hebben. Onze aanvoerder, daar heb ik het vorige week al over gehad. Maar zo zijn er nog meer spelers die eigenlijk onder hun niveau spelen. Barry zei het vandaag heel mooi. Dat Hamza 2 jaar onder zijn niveau heeft gespeeld. Zo zijn er bij DTA ook wat jongens die onder hun niveau spelen. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het je einde van, weet je, dat het je niveau is. Weet je, je kan altijd hoger. En DTA heeft bewezen dat ze altijd vaak spelers hebben gebracht. Ja, weet je, naar BVO's. En in ieder geval of naar divisieteams. Dus.
1: Nou, en een leuk wedstrijdje is Real DTA of DTA Real binnenkort.
0: Dat wordt een kraker. Dat is altijd bloed aan de paal. Het zijn twee ploegen. Het zijn bij twee seizoenaanse clubs. Maar volgens mij liggen ze elkaar niet zo goed. Weet je, ze liggen hemelsbreed 100 meter van elkaar af.
1: Ja.
0: Lekker eten. Ik zie geesten van DTA, die zijn bij Real. Want mijn buurman heeft daar de keuken.
1: Ja.
0: Marlon Pita. Ja, lekker eten. Dus dat is top. Gerald, we hebben het weer gehaald. Nog 10 seconden. Wil je nog wat zeggen?
1: Ja, nee, volgende week een leuke uitzending, 2 uur uitzending. En we gaan genieten. We hebben leuke gasten.
0: Leuke gasten, live muziek en alles erop en eraan. Dus blijf bij ons, tot volgende week mensen. Ciao, ciao, doei, yo.
2: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: En een hele goede avond allemaal.
4: Hey, goedenavond.
3: Zijn we weer?
4: Ja, het is weer,
3: ja, het is weer zondag. Wij mogen weer de week met jullie, het weekend met jullie gaan afsluiten. En ons gaan voorbereiden op de week die komen gaat.
4: Ja.
3: Is voor jou een hele bijzondere.
4: Nou, echt wel.
3: Ons Rinus gaat eindelijk met pensioen.
4: Ja, het is klaar.
3: Ja, niet bij de radio hoor mensen. Nee, wees gerust, zeker. Hij blijft bij de radio voorlopig nog wel even zitten.
4: Ja, nee, dat gaan we.
3: Maar in het officiële betaalde werkende leven.
4: Ja.
3: Gaat het deze week?
4: Is het klaar?
3: Eindelijk stoppen. Ja, jeetje. Dat is wel een mijlpaal, vind ik.
4: Ja, dat was best apart afgelopen vrijdag.
3: Ja.
4: Ja.
3: Had je nog een borreltje of iets? Of een,
4: Nee, dat gaan we 23 oktober doen.
3: Ah, gezellig.
4: En het was heel raar.
3: Ja, het is een gek iets, denk ik.
4: Ja.
3: Ja.
4: Och.
3: Je weet wel dat het eraan zit te komen, maar toch. Weet je eigenlijk niet zo heel erg goed wat je dan precies overkomt.
4: Nee,
3: zo.
4: Nou ja, dat gaan we in de komende maanden gaan we mee merken.
3: Ja. Als het mijn schoonvader enige indicatie daarvoor was, dan ben je nog minder thuis dan dat je was toen je werkte. Dus
4: ik heb het idee dat dat inderdaad gaat gebeuren.
3: Ja, precies. Goed, wij gaan beginnen met onze uitzending. En wij hebben vandaag een heel pittig onderwerp in ons thema. Want ja. Wij zijn vandaag vol van vuur.
4: Nou.
3: Dus we hebben de airco maar even een paar standjes kouder gezet hier. Want de temperatuur loopt al aardig op.
4: Ja, behoorlijk.
3: En het blijkt dus dat in heel veel liedjes wordt gezongen over vuur, rook of aangerelateerde dingen. As en dat soort dingen komt ook nog wel eens voor. Meestal is dat bedoeld als metafoor. Als overdrachtelijkheid en niet per se letterlijk, maar soms ook wel. En vandaag hebben wij de tweede en voorlopig ook laatste aflevering met dit thema.
4: Ja, jemig.
3: Nou, schat, ik heb er nog zoveel klaarstaan. Ik heb nog zoveel andere leuke dingen in de map zitten die we nog moeten doen. Komt helemaal goed. We gaan beginnen met een echte Hollandse klassieker. Namelijk met De Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard.
4: Hoe kan je beginnen?
3: Nou, ja, als je toch denkt aan een thema wat gaat over vuur, deze daar niet in ontbreken.
4: Nee, klopt.
3: En deze meneer Wijngaard begon al vrij jong met muziek maken, maar dat was eigenlijk vooral gewoon voor de leuk. Hij begon gitaar te spelen toen hij een jaar of 14 was, 15. Ging hij als matroos mee op de koopvaardij. Daar had hij waarschijnlijk wel een gitaar bij zich, gewoon voor de lol. Ja, Ik zie jou ineens heel verbaasd kijken. Huh?
4: Als matroos op de koopvaardij.
3: Als lichtmatroos op de koopvaardij.
4: En vervolgens in een vrachtwagen terechtkomen.
3: Nou ja, dat kwam dus. Want hij trouwde toen hij 20 was. En ja, dan zit er toch iemand aan wal die op je wacht. En waar je dan, als je gelukkig getrouwd bent, toch ook naar enige regelmaat mee naar het gezellig wil maken en elkaar wil zien.
4: Ja, nee, ik snap het.
3: Dus hij ging werk zoeken waarmee hij wat minder van huis zou zijn. En hij werd vrachtwagenchauffeur. Nou, dan ben je alsnog wel wat van huis. Maar toch is het iets eenvoudiger terugkeren. Hij ging weer wat muziek maken en speelde in de weekenden dan in bandjes met zijn gitaar. En op zeker ogenblik begon hij Nederlandstalige truckersliedjes te spelen, te maken. En dat was eigenlijk een beetje op aanmoediging van zijn bijrijder. Nou, dankjewel, bijrijder. Want de uitdrukking die de titel van zijn doorbraak zou worden, was al wel een bekende zin onder truckers. En betekent eigenlijk zoveel als dat je het echt met volle overgave, met passie, met je hele ziel, met heel je hart doet. En dat je dus echt meer dan 100% ervoor inzet, zeg maar. Dus al die truckers die kenden het allemaal wel. De rest van Nederland, nee, tenzij je getrouwd was misschien met een trucker, maar dan had je niet per se dit als uitdrukking. Maar sindsdien, sinds 1978, is dit dus gewoon wel echt een soort gezegde geworden bijna. Ik denk dat het ongeveer wel in de spreekwoorden en gezegdes en uitdrukkingen thuis hoort. Net zoals dat je de hond in de pot vindt en dat soort spreekwoorden. Daar hoort deze inmiddels ook wel tussen. Laten we wel wezen, qua muzikaliteit en tekst, vastheid en kunstzinnigheid, kunnen we nou niet echt stellen dat dit het allergrootste hoogstandje ever is.
4: Nee.
3: Dat is gewoon even heel eerlijk. Daar zal hij zelf ook van niet anders over denken.
4: Maar de gekkigheid is, na zoveel jaren is het nog wel steeds herkenbaar.
3: Ja joh, en je moet hem in de gemiddelde feesttent aanzetten als je een discoavond hebt of een dansavond. Nou, gegarandeerd dat het een succes is en dat iedereen meedoet. Wij gaan met ronkende motoren van start vandaag. En wij beginnen dus met Henk Wijngaard en De Vlam in de Pijp.

0: 30 tonnen diesel. Ja, dat is wat.
1: En hij ging dus wel inderdaad op het internationaal transport. Hè? Dus die vrouw had hem even goed niet heel de dag thuis zitten. Goed, wij gaan voor ons volgende plaatje even heel wat verder terug in de tijd. Want het nummer Smoke Gets in Your Eyes werd geschreven voor een musical genaamd Roberta. Of Roberta, want het was in Amerika. In 1933. Jawel.
0: Zo dan.
1: Ja, dat is gewoon even heel snel gerekend alweer bijna 100 jaar geleden. Hè? Twee keer knipperen en dan is het ook alweer 2033. Ja, dus die gaan we niet draaien, die versie. Eerlijk gezegd weet ik niet eens of dat die wel simpelweg te vinden is op bijvoorbeeld iets eenvoudigs als Spotify. Maar we doen wel een uitvoering die in jouw geboortejaar, 1959, hoog scoorde.
0: Inderdaad.
1: Nummer 1 in Amerika, hier op nummer 4 in de top 100, want de top 40 was er nog niet. En hoog in de hitlijst eigenlijk over de hele wereld wel. En dan heb ik het over de editie van The Platters, een vocale groep uit de vroege rock'n'roll jaren. De schrijver van de tekst van het nummer, van het originele nummer dus in 1933, die was eigenlijk heel erg enthousiast over hun versie. En die vond dat deze groep zijn nummer met smaak hadden laten herleven. De weduwe van de componist daarentegen was heel wat minder enthousiast.
0: Oh.
1: Die begon zelfs een rechtszaak tegen de groep om verdere verspreiding van hun editie tegen te houden. Toen werd haar duidelijk gemaakt dat het nummer een grote hit was en dat zij kon rekenen op rijkelijke royalties. Toen liet ze die zaak weer gauw varen.
0: Gek, hè?
1: Tja, ja, er moet toch brood op de plank. En ik kan me zo voorstellen dat in 1959 zo'n weduwepensioentje misschien nog in Amerika helemaal nu heel veel vetpot was.
0: Nee.
1: Dus dan is het ook gewoon simpelweg geld is geld. Ja, en je moet eten. Je moet huur betalen of hypotheek. En simpel genoeg.
0: Ik snap niet waar de meeste eigen druk om gemaakt heeft. Maar goed.
1: Goed. Misschien een soort bescherming van haar man er. Erfgoed of zo. Whatever. Het schijnt trouwens dat het zinnetje "When your heart's on fire, smoke gets in your eyes" afkomstig is uit een Russisch gezegde. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat zag ik ergens staan. En ik heb ook niet helemaal kunnen vinden welk gezegde dat dan zou moeten zijn. Of hoe zich dat vertaalt. Maar waarschijnlijk heeft het een beetje zoiets van, hè, weet je, wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Daar kan ik me iets bindenken. Hè. Als er ergens rook is, dan is er ook ergens vuur. Ja, dat soort dingen.
0: Dat sowieso.
1: Weet je, het wordt gewoon tijd om te gaan draaien. Ik ga hem opdragen aan mijn eigen echtgenoot. Want dankzij hem ken ik dit nummer. Smoke Gets in Your Eyes door The Platters.

0: Wauw,
1: oh,
0: dat is mooi.
1: Die ging wel heel snel.
0: Ja, als je hem niet uitzet, dan gaat hij gewoon door met het volgende. Ja, gek, dat is het nadeel van vooraf klaarzetten van de muziek. Dan heb je dat soms. Ja, we blijven nog wel even in de jaren 50.
1: Ja, ik vind
0: Want dit liedje was dus uit 59. Het volgende nummer komt uit een film uit 1957. En die film heette Jamboree. Daarin speelt Jerry Lee Lewis zichzelf. En een paar andere grote namen uit die tijd komen er ook in voor. Waaronder Fats Domino en televisiepresentator Dick Clark. In die film speelt en zingt Jerry Lee Lewis het nummer Great Balls of Fire. Ja, en dat is toch een lekker liedje ook, hè. Het nummer wordt ook een knoepert van een hit. Maar oorspronkelijk, gek genoeg, eigenlijk alleen in Nieuw-Zeeland, Amerika en het Verenigd Koninkrijk in de bovenste 10 van de hitlijsten. Ja, hier op nummer 30.
1: Maar het zijn niet de meeste landen natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk niet. Want het zijn hartstikke grote landen met veel draag... Nou ja, Nieuw-Zeeland is niet zo dik bevolkt. Maar met grote draagkracht in ieder geval voor wat betreft het kopen van de muziek. Toch kennen wel heel veel meer mensen dit nummer ook. En dat is misschien gedeeltelijk ook wel te danken aan de film Top Gun uit 1986.
1: Ik wou maar zeggen, want daar zit hij ook in.
0: Jazeker. Daarin speelt Tom Cruise natuurlijk de hoofdrol. Maar zijn tegenhanger is Goose, gespeeld door Anthony Edwards. En die speelt dit nummer in een bar. En in de opvolger van die film uit 2022, 36 jaar na het origineel. En het is een opvolger, het is niet een remake. Dat is overigens ook het sterfjaar van de originele zanger Jerry Lee Lewis. Die zou in oktober overlijden en de film kwam uit ergens in maart. In die opvolger wordt dit nummer nogmaals uitgevoerd. En dat is heel mooi gedaan. Dat is dan weer een intern eerbetoon aan elkaar. Deze keer wordt het uitgevoerd door de zogenaamde zoon van diezelfde Goose.
1: Oké.
0: Vind ik mooi als dat bij vervolgfilms gewoon weer lekker in elkaar haakt en teruggrijpt op de vorige film en zo, dat je weet waar het vandaan komt.
1: Ja.
0: Het wordt gewoon hoog tijd voor dit ontzettend fijne rock'n'roll nummer. Jerry Lee Lewis dus met Great Balls of Fire.

0: volgorde dat we echt van het ene uiterste in het andere uiterste vallen.
1: Ja, je gaat gelukkig maar in één keer 40 jaar verder.
0: Ja, dat wel. Maar is toch dus ook alweer 30 jaar terug.
1: Ja, dat ook nog.
0: Ja, de grijze haren schieten er meteen weer in. Ja, precies.
1: Ik zeg niks.
0: Maar qua stijl zitten we hier wel echt in een heel ander genre. Want 1996 komt de Britse groep The Prodigy met het nummer Firestarter. En dit is wel echt ook heel erg lekker op zijn eigen manier. Maar wel totaal iets anders dan rock'n'roll. De voorheen danser van de groep nam voor dit nummer en daarna de zang voor zijn rekening. En het werd hun allergrootste hit ooit. Keith Flint, dat is de kerel over wie ik het heb, die pleegde helaas in 2019, een paar maanden voordat hij 50 zou gaan worden, zelfmoord. Hij had al ook een behoorlijk ongelukkige jeugd gehad met heel veel ruzie met zijn ouders die gescheiden waren toen hij een jaar of 2-3 was. Dwars liggen op school. Hij had dyslexie, maar werd daarin absoluut niet begrepen of ondersteund. Dus ging hij daarna maar tegen alles aanschoppen uit frustratie grotendeels. Hij werd op zijn 15 ook van school geschopt. De rest van zijn leven heeft hij ook wel heel veel moeilijkheden gehad. En geworsteld met depressies, verslavingen aan drugs en alcohol. Dus eigenlijk gewoon, ja, echt een heel, sommige mensen krijgen het gewoon heel zwaar bedeeld in het leven. En dat is bij hem ook wel degelijk het geval geweest. En hoewel hij op het podium best wel agressief kon overkomen en heel extravagant was in hoe hij er ook uitzag, met zijn haar, make-up, outfits. Het was allemaal heel, bijna echt wel agressief te noemen. Als persoon schijnt hij verder een behoorlijke softie te zijn geweest. Het was een fervent vogelaar, heel gul, vrijgevig, vriendelijk, zachtmoedig. Als ik dan de berichtgevingen moet geloven die zijn collega-muzikanten als reactie op zijn dood naar buiten brachten, dan denk ik, nou, ik weet niet of we het over dezelfde persoon hebben, want ik kende hem alleen als die frontman die dus echt wel een bepaalde uitstraling had, dat ik denk, joh, als ik jou tegenkom, dan steek ik over of ik ga een andere route nemen. Want best wel een beetje scary type. Maar als ik die berichten dan lees van wat zijn medemuzikanten en collega's uit het vak, die af en toe, soms kom je wel eens op een festival dat je andere muzikanten natuurlijk ook treft achter het podium. Ja. Dan is er een totaal ander beeld ineens van die man wat opkomt. Ja, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen, denk ik dan. Iedereen heeft wel een beetje van beide. Dus het wordt tijd voor een hele andere sound dan dat we zojuist hebben gehad de afgelopen paar nummers. We gaan echt even wat heftiger. Maar ik vind dit zo op zijn tijd toch ook wel echt heel erg lekker. Dus het wordt tijd voor Firestarter van The Prodigy.

0: Ja, het is totaal even iets heel anders, hè?
1: Zo dan.
0: Ja, en het is jouw stijl helemaal niet. Mijn stijl doorgaans ook niet helemaal. Maar op sommige momenten kan ik dit toch wel waarderen. Goed, nou gaan we naar een liedje dat we dan toch wel redelijk jong kunnen noemen. In ieder geval is het de jongste van vanavond. En het is pas 12 jaar oud. Dus voor ons doen, zeker wel aan de jonge kant.
1: Ja, ik sta een klein beetje versteld eigenlijk.
0: Ja, we gaan van 1933 naar 2014.
1: Zo.
0: Want in dat jaar kwam rapper Pitbull met het nummer Fireball. En dat was natuurlijk ook een ongelofelijk hit.
1: Ja, absoluut.
0: Al had het qua verhaal niet zo heel veel om het lijf. Maar goed, dat heb je ook niet altijd nodig. Het heeft wel een hele lekkere dansbare beat en een melodie die aardig blijft hangen. En soms is dat gewoon ook alles wat je nodig hebt om een hit te scoren. Dus er valt verder ook niet zo heel veel over te vertellen. Ik kan iets meer vertellen over Pitbull zelf. Dit is een Latino rapper met roots in Amerika en in Latijns-Amerika. En hij werd op zijn 16e door zijn moeder het huis uitgezet omdat hij dealde in drugs.
1: Ja, mag dat niet.
0: Ja, kennelijk is dat toch een beetje tegen het zere been. Ja, nou ja, goed. Okay. Het gebeurt niet vaak dat je dan echt door je moeder het huis uitgezet wordt. Op je 16, hoor. Ik bedoel, meestal is daar nog wel hier en daar wat
1: te verzinnen.
0: Nou ja, goed. Dat je leert van je fouten, hè, en dat je een kans extra krijgt. Maar misschien was dit al de derde, vierde, vijfde kans. Weet ik veel. Ja, ik was er niet bij. Hij maakte zijn middelbare school wel af. Dat vind ik dan wel weer knap. Dat je dat toch zelf ook weet te regelen. En hij ging daarna muziek maken. In 2009 leerde hij meer in Nederland kennen. Met het nummer I Know You Want Me. En sindsdien heeft hij eigenlijk voornamelijk in verschillende samenwerkingen hit na hit gescoord. Heeft zelfs op twee nummers samengewerkt met de Nederlandse top DJ Afrojack. Dat wist ik dan weer niet.
1: Nee.
0: Tenminste, niet dat het er twee waren, laat ik het zo zeggen. Ik wist van eentje wist ik eraf en het bleek er twee te wezen. Verder valt hier gewoon niet zo heel veel over te zeggen. Het is gewoon een ongelooflijk lekker nummer. Mijn kinderen hebben hem ook al een tijdje hoog in hun top 10 staan. Niet op één. En ik vind het op zijn tijd ook best lekker. Fireball dus van Pitbull.

0: fire. Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, ik vind hem echt wel. Het is lekker zo'n feestnummer, weet je wel.
1: Ik mag het wel.
0: Ja, ik hou er wel van. Goed, wij gaan weer naar een nummer dat eigenlijk een cover is. Maar ik vind deze versie zo bijzonder. En dat blijf ik maar vinden elke keer als ik hem hoor. En het nummer waar ik het dan over heb komt oorspronkelijk uit 1984. En is eigenlijk van de band The Meat Puppets. Maar we gaan hem zo meteen draaien in een uitvoering van Nirvana.
1: Zo.
0: En dan heb ik het over het nummer Lake of Fire. Want het is natuurlijk een thema vuur vandaag. En alles wat daar mee te maken heeft. En Nirvana speelde dit nummer van de Meat Puppets tijdens hun legendarische MTV Unplugged sessie.
1: Nou weet ik het. Ik zat me aan te bedenken, waar ken ik dit van? Maar nu weet ik het.
0: Nou, dat is het dus.
1: Okay.
0: En die was in november 1993. Dus het nummer stamt uit 84. Maar de editie die wij gaan draaien is van 1993. Dat was trouwens ook niet het enige liedje van de Meat Puppets dat ze die avond zouden gaan doen. Ook Plateau en Omi deed Nirvana op hun eigen manier. En tijdens deze drie nummers vergezelden twee leden van de Meat Puppets de band op gitaar, bas en backing vocals.
1: Okay.
0: Dus dat is best wel bijzonder. Het nummer werd geschreven door Kurt Kirkwood, van de Meat Puppets, toen hij eigenlijk een beetje soort van geïnspireerd raakte door het bijzondere fenomeen dat Halloween heet, waarbij op verschillende feestjes volwassen mensen hun hele uiterlijk zoveel mogelijk eng vervormen met make-up, outfits, soms zelfs met protheses, terwijl hij van mening is, of in ieder geval destijds was, dat mensen al wel eng genoeg van zichzelf zijn, genoeg bezoedeld, en dat je daar helemaal geen opsmuk voor nodig hebt om dat te laten zien.
1: Nee, sommige mensen wil je in donker de bocht niet omzien komen.
0: Dat dacht ik. Nou goed, die band, de Meat Puppets, die kennen wij hier eigenlijk niet zo heel erg. De singles die ze uitgebracht hebben waren voornamelijk in Amerika en Canada populair. Maar door dat roemruchte MTV Unplugged optreden van Nirvana kwam die bandnaam toch ook buiten het Noord-Amerikaanse continent wel af en toe wel eens over de lippen van deze of gene. Afgezien van het feit dat het een Unplugged concert was en er dus heel wat soberder versies van alle liedjes werden gespeeld. Helemaal Unplugged is natuurlijk niet, hè, want het is ook opgenomen. Dat gaat nou eenmaal het beste als je wel een snoertje in die gitaar propt.
1: Ja, precies.
0: Maar er zitten dan dus geen uitgebreide elektrische gitaarsolo's in en dat soort dingen. En Nirvana heeft dit nummer ook grotendeels wel gelaten zoals het was. De melodielijnen zijn grotendeels hetzelfde. De woorden ook. Alleen die ellenlange gitaarsolo's die in het origineel zitten, die zijn echt wel eruit. Dat kunnen we stellen. Het originele vers duurt geloof ik ook 1,5 minuut langer. dat is er gewoon uit. En het tempo is wat lager dan in het origineel. En ik blijf dit concert van Nirvana zo'n spectaculair monument vinden. Het is echt een heel bijzonder concert. Al die Unplugged dingen van MTV hebben het goed gedaan. Hè? Er zijn er een heleboel van.
1: Ja,
0: die van Eric Clapton is bijvoorbeeld ook een hele goeie.
1: Ja.
0: Maar deze van Nirvana. Maar misschien komt dat ook omdat natuurlijk dit was in november 93. En krap 2,5 maand later. Nee, dat lieg ik. 4 maanden later pleegde Kurt Cobain natuurlijk ook zelfmoord. Dus het was ook eigenlijk het allerlaatste concert wat hij nog deed. Dus misschien dat daar voor mij ook wel, ja, dat ik het daarom zo'n bijzonder concert blijf vinden. En dat ik er echt, ik kijk hem graag, maar ik moet me er altijd ook een klein beetje toe zetten, omdat ik hem ook altijd wel, hij raakt me toch altijd een beetje in mijn hart en dat ik er een beetje verdrietig van word. Maar we gaan nu in ieder geval wel een van de nummers van dat concert draaien. En wel Lake of Fire, in dit geval dus uitgevoerd door Nirvana met een deel van de band The Meat Puppets.

0: Thank you. Thanks for coming. Thank you.
1: Ja, dat was Nirvana met dus een gedeelte van de Meat Puppets. Die hoor je hier afscheid nemen. dat was de laatste nummer wat ze meespeelde volgens mij inderdaad. En ja, ik heb toch echt een zwak voor dit ding. Goed, wij gaan weer even terug in de tijd verder. Want wij gaan naar 1973. Dan maakt de Amerikaanse rockband Brownsville Station het nummer Smoking in the Boys Room.
2: Ja, dat mag niet, hè.
1: Dat is niet de bedoeling. Nee, en zeker destijds was dat eigenlijk nog wel een redelijk nieuwe ontwikkeling. Want nu is het een soort van zelfsprekend dat je op school niet rookt. Maar ergens in de jaren 60, 70 gebeurde dat gewoon nog veelal. En dan voornamelijk wel door de leerkrachten misschien. Maar toch ook hier en daar wel op de middelbare scholen.
2: Ja,
1: door de leerlingen.
2: Ik heb leraren met sigaren in de klas gehad. En,
1: exact. Dus,
2: wat dat betreft...
1: Nou, bij mij net niet in de klas meer. Maar nog wel gewoon op het schoolplein als we pauze hadden. Stonden ze gewoon wel gezellig toezicht te houden met een zakje in de bek.
2: Ja, maar
1: stonden
2: wij er ook bij.
1: Nee, op de basisschool niet. Nee, maar middelbare school stonden er genoeg kinderen ook wel bij, ja. Of dit nummer in 1973 in Nederland iets deed in de hitlijst, betwijfel ik. De cijfers laten eigenlijk vooral zien dat dit nummer, net als de vorige, het voornamelijk in de vier grootste Engelstalige landen het goed deed. Dus Amerika, Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk. En, dat vind ik dan wel weer opvallend, ook in Frankrijk.
2: Oh.
1: Ja, als enige verder in, behalve het VK, maar... Als enige Europees land. Waarom nou precies in Frankrijk? Ik heb geen flauw idee. Misschien komt een van de leden er vandaan. Zo diep ben ik er ook weer niet ingedoken. Maar ik heb echt geen idee. In Frankrijk deed dit nummer het ook goed. Nou ja, ik zei het al. Het gaat over scholieren die hopen niet betrapt te worden als ze stiekem in de jongenswc gaan roken. Want dat is op dat moment nog niet zo gek lang verbannen op scholen. 12 jaar daarna zou Motley Crue het nummer gaan coveren. En die klinkt wel echt even anders. Ook die versie scoorde alleen in de eerder genoemde Engelstalige landen. Dit keer niet in Frankrijk. En daarbij moeten we ook opmerken dat in tegenstelling tot heel veel covers over het geheel genomen doen het best aardig. Deze van de Motley Crue deed het minder goed dan het origineel. En dat vind ik ook terecht, want ik heb ze allebei beluisterd. En heel eerlijk, die van Brownsville Station is mooier. De versie van Motley Crue hebben we wel al eens een keertje voorbij laten komen in ons programma. En dat was tijdens het thema School dingen. Want ja, dit speelt zich af op de wc in de middelbare school. Maar omdat we die dus al gehad hebben en ik de originele in dit geval echt veel beter vind, gaan we nu lekker luisteren naar het originele editie Brownsville Station met Smoking in the Boys Room.
3: How you doing out there?

0: Lekker, hè? Ja, het is een iets andere soort rock, maar toch hou ik hier ook wel van. Ik heb het al vaker gezegd, ik ben te laat geboren. Wat betreft mijn muzieksmaak in ieder geval. Dan gaan we weer naar een wat nieuwer plaatje. Want ons volgende nummer is een ode, een echt eerbetoon aan hoe krachtig vrouwen kunnen zijn. En het werd geschreven door de zeer inspirerende singer-songwriter Alicia Keys. En het heet Girl on Fire. Zij raakte geïnspireerd om dit nummer te maken door haar huwelijk en vervolgens ook de bevalling van haar zoontje. En als er nou toch iets is wat laat zien wat vrouwen kunnen presteren, dan is het wel een bevalling. Het is een fenomeen. Ja, nee, jij hebt helemaal geen recht van spreken. Echt niet. Op het album dat dezelfde titel heeft, is het eigenlijk onderdeel van een soort drieluik. En dat bestaat uit originele songs, zoals we die dus zo meteen gaan draaien. Er is ook een remix gemaakt met wat aanvullend materiaal door Nicki Minaj. En er is een editie in een soort remix waarbij dit nummer best wel is kaal geplukt en we bijna geen drums en piano meer horen. Wat gek is, want Alicia Keys speelt zelf de piano. Maar dan wordt het nummer eigenlijk helemaal gedragen door de baspartij.
1: Oh.
0: Ja, die heb ik nog niet beluisterd. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, dus ja, die ga ik straks in de auto even opzetten.
1: Dat is wel heel apart.
0: Ja, vooral omdat zij dus zelf inderdaad pianiste is. Dus dan zou je denken, dan doe je eerder alleen de piano en je zang. En dan hou je het echt zo puur mogelijk.
1: Ja,
0: maar
1: precies,
0: het laten dragen door een bas, dat is wel, nou ja, heel zeldzaam. Ja. Een bijzondere keuze. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga er straks eventjes naar luisteren. Als we onderweg zijn naar huis, kunnen jullie ook allemaal doen als het uurtje weer voorbij is hier. Dit nummer werd wereldwijd geheel terecht een superhit. Het scoorde in maar liefst 30 landen tot in de top 10 van die landelijke hitlijsten. En in nog eens 12 landen in de bovenste 50. En dan veelal ook in de bovenste helft van die 50. In Nederland wist Alicia Keys hiermee de 5e plek in de top 40 te bereiken. En het wordt echt hoog tijd om deze power ballad, dit eerbetoon aan vrouwen, te gaan draaien. Dus geen woorden meer aan vuil maken. Alicia Keys komt eraan met Girl on Fire.

0: Wauw. Ja, het is wel echt een heel krachtig ding dit. Hè? Heel eigenlijk best wel simpel in zijn opzet en toch echt een eerbetoon.
1: Ja.
0: Voordat wij zometeen ons laatste plaatje alweer moeten gaan inzetten, want het is alweer zover, gaan we natuurlijk even verklappen wat we volgende week gaan doen. Dan gaan wij voor de tweede keer terug naar het thema over de grens.
1: Neem je wel je paspoort mee?
0: Ik zal er aan denken. Dat wordt er ongetwijfeld weer eentje met hele interessante liedjes. Liedjes in andere talen dan toch over het algemeen overheersende Nederlands of Engels in onze hitlijsten. Dus dat wordt weer lekker.
1: Okay.
0: Even wat anders.
1: Het zal mijn manier
0: zoals
1: worden,
0: we dat dan zeggen.
1: Ja.
0: Ons laatste nummer van vandaag is een instrumentaal stuk uit een film met dezelfde naam als de titel van dit nummer. Hoewel de titel van dit nummer eigenlijk Theme heet op het album van de film. In de volksmond wordt het natuurlijk gewoon Chariots of Fire genoemd.
1: Dat
0: want dat is de naam van de film en tevens de titel van ons laatste plaatje. Dit werd geschreven door Vangelis. En de film is een sportdrama. Dat speelt zich grotendeels af in de vroege 20e eeuw in Engeland. En Vangelis, dat is de artiestennaam van een inmiddels overleden Griekse multitalent. Componist, producent, arrangeur, uitvoerend artiest. Ik ga ook niet proberen om zijn eigenlijke naam uit te spreken. In ieder geval zijn achternaam niet. Dat
1: ik ga het ook
0: ga
1: niet doen.
0: Ik niet voor elkaar krijgen. Nee. Het is een verengelste versie van zijn voornaam. Hij heet Evangelos. En dat betekent zoveel als het goede nieuws. Of de brenger van het goede nieuws.
1: Ik vind het wel leuk hoe je zegt Evangelos. Maar dat is niet waar.
0: Nee, is het nog niet?
1: Nee,
0: heb ik het weer verkeerd?
1: Evangelos.
0: Oh, bijna. Oh ja, natuurlijk. Ja, zo is die. Ja, nu je het zegt, denk ik, ja, dat weet ik eigenlijk wel. Maar goed, dit is dus de Engelse editie daarvan. Hij heeft het een beetje verbasterd, zodat de rest van de wereld het iets beter uit zijn bek krijgt. Persoonlijk vind ik dit niet zijn allerbeste werk. Voor mij blijft van Vangelis het nummer Conquest of Paradise bovenaan staan. Dat is trouwens ook uit een film. De film 1492, Conquest of Paradise. Maar goed, daar zit geen woord in de titel dat ervoor zorgt dat het bij ons thema van vandaag past. Dus die doen we niet. En wel Chariots of Fire. Het begint vrij stil. Hij is nu op de achtergrond al een beetje bezig. En dat duurt even voordat hij op gang komt. En dat komt omdat het tijdens de opening van de film wordt gespeeld. En dan dus ook de namen van de acteurs en zo in beeld komen. Tijd om af te gaan sluiten, want ik hoor hem inmiddels iets duidelijker. En dat betekent dat ik voor nu wel rustig ga zeggen voor vannacht. En heel graag tot volgende week. De laatste noten van ons uurtje zijn voor Vangelis. MUZIEK

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, de grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl. No matter what, no matter what, you got.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.